tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte,

is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

Politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het Stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

Thank you.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland. Een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Radio Mariati. Iedere zondagochtend tussen 9 en 11.
5: Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11. Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11. Radio Mariahati. Kookrecepten,

verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Better.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen.
2: De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz. Als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer wordt interim-president. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in waarbij sporenonderzoek wordt verricht en getuigen worden gehoord. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
0: Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

mag wel, is 20 ween. En zo verliefd ik toen was, maar zocht de wereld dan als bezien.

Variati. Iedere zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Sterrenkundige Kelly Holly Bockelman is een van de 29 internationale wetenschappers die via een speciaal fonds naar Nederland komen. Ze verliet haar toppositie aan de Amerikaanse Vanderbilt University vanwege de aanvallen van de regering Trump op de wetenschap en werkt nu bij ruimteonderzoeksinstituut Esseron in Leiden. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug.

0: De brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz, als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Radio Marihati.

Slamat pagi, luisteraars. Een hele goede morgen en welkom bij Mariahatzi. Waar u ook luistert, of het in Oostenrijk is, in Spanje, in Timbuktu of gewoon in Apeldoorn. Mijn steun en toeverlaat achter de knopjes, zoals ze soms zeggen, is Jan Rabelink en mijn naam is Onno van der Kroft. Volgende week is Lenny er natuurlijk weer. We maken er een gezellige uitzending van, lieverds. Ik heb er heel veel zin in. U krijgt, we gaan het hebben over verschillende soorten sambal. Ik ga u een lekkere atjaar voorschotelen. We hebben leuke agendatips, wat verzoekjes. Het wordt gewoon een en al gezellig. En allereerst mijn eerste verzoek. Mijn eerste nummer gaat naar jullie in Spanje. Geniet Lenny, Babes, Robert, Kitty, Lavinia. Allemaal geniet daar gewoon van de lekkere muziek. En we gaan beginnen met de Merry Man en de Soul Calypso.

Ja, voor heel veel passers is natuurlijk entreegeld verschuldigd. Maar er zijn ook voldoende gratis evenementen. Aan de Meerkoetstraat in Krimpen aan de IJssel is er zo'n heerlijke passa op 1 augustus. En daar kunt u vooral gericht op de Molukse cultuur een dag vol muziek, dans. Er is een mooie, hoe ze dat tegenwoordig zeggen. Vroeger zeiden we, er is een pleintje met wat te eten. En nu zeggen ze, er is een food court. Mooi, hè, hoe de taal verandert. Een food court en een markt. Met optredens van diverse artiesten Maurice en Friends, Oceanix, het duo Els en Jan Rabelik. Oh nee, die treden daar natuurlijk niet op. En de dansgroep Araya. En het allemaal bij de Passa Maluku. De Passa Maluku in Kampen. Ja, kent u haar van vroeger nog van Maak je niet dik? Dun is de mode. Nou, ze leeft inmiddels niet meer, Connie Vink. We pakken onze tuba erbij. De toeteraar.

Ja, en natuurlijk zijn er weer allerlei festiviteiten georganiseerd door de Stichting Muziektent vanmiddag Oranje Park Apeldoorn. Met een heerlijk programma. En het bestaat tegenwoordig uit 3 blokjes. 2 uur, 3 uur en 4 uur. Om 2 uur trappen we af met de Faber en Van Lid Band. Dan is er Linda met pop en folk. En ook nog Fuel 85 met heerlijke muziek uit de 80's. En we gaan nu in vuur en vlam met vader en dochter. Zet u de cowboyhoeden bij op de Zombero.

Ja, Mariachi Ben en Carmen Steeneker. Ja, wilt u een pittoresk eiland? Palmbomen, ja, maar pinautomaat, nee, die is er niet. Derawan, heerlijk, een klein eilandje waar eigenlijk helemaal niks is. En daar verlangen we ook naar, hè? Je loopt gewoon een uurtje rondom het eiland en dan sta je amper 2 meter boven de oceaan. Jans ziet zichzelf daar al staan, samen met zijn els. Kijken ze naar beneden, zo over de oceaan. De stranden lijken oneindig en de duikers onder je kunnen plotseling zomaar opdoemen. Prachtige hutten, heel veel te ontdekken. Denkt u aan het kleine eilandje Derawan.

Ja, we gingen naar Buenos Aires, naar de dwaze moeders van het plein. Zo werden ze genoemd, hè, uit de jaren 80. Die zich afvroegen waar hun nabestaanden gebleven waren. Die veelal omgekomen waren. Witteke van Dorten. En ik mocht haar aan het begin van mijn interviewcarrière... ik heb zelf muziekmelange om 12 uur... interviewen toen ze nog leefde. En toen zei ze ook van... ik omarm de dood, ik ben eigenlijk helemaal niet bang om te overlijden. En het was ook een hele geruststellende gedachte... toen zij in 2024 aan het eind van het jaar overleed. Ik ga straks wat meer over Witteke vertellen. Wilt u nou meer liedjes van Witteke horen... van deze bijzondere opnames... straks in het programma Muziekmelange... tussen 12 en 3... ga ik meer bijzondere opnames laten horen van Witteke. Want dit is een hele aparte kant van haar. Ze was getrouwd met Theo Moody, hè, en had 3 kinderen met hem. En ze overleden ook vlak achter elkaar. Ze woonden in Den Haag. En ja, de familie was ook helemaal verslagen op het moment. En de hele Indische gemeenschap ook toen zij overleed. Voordat ik hier nog meer over ga vertellen... ik ga straks wat meer over Witteke vertellen. Nu zeg ik het wel goed. Ik zei vorige keer mevrouw Haske, Jan. En dat is niet goed. Hé, hey, die zei mij ook, oh nou, foei, foei, foei. Ze zei ze niet, hoor. Maar hakse, hakse, zoals hakse de pan in. Daar komt het vandaan. Haley, we gaan line dansen samen. Lijkt je dat leuk om met mij samen een keer een avond te line dansen? Diana Little Page en Manana.

0: manana!
1: Ja, maar we zijn helemaal niet manana morgen. We zijn vandaag. En Jan zegt, wat doen al die potjes bij jou op tafel? Nou, we gaan het hebben over verschillende soorten sambal. En Jan zegt, wat ruikt dat geurig daar in die ruimte waar jij zit. Heerlijke sambal oelek. Dat is de rauwe, ongekookte basisvariant. En die maken we met lekkere gemalen rode pepertjes. Direct puur, beetje zout. En dan heb je natuurlijk, vind ik zo lekker, hè? Die sambal manis is echt iets voor de Nederlanders, hè? Een zoete, milde sambal met gebakken pepertjes, ui en palmsuiker. En dan hebben we ook nog de sambal batjak. En dat is een gebakken kruidige sambal. En die heeft door al die uien, knoflook en specerijen, je ruikt het gewoon, hè, die heerlijke smaak. En die sambal brandal is pittig, wat knapper gebakken. En dan zit er wat limoenblad bij en gember. Ja, vroeger deed ze het, hè, nog koken met Lenny. Eigenlijk moeten we dat weer invoeren. Dat Lenny daar staat.

Met al die sambal, dat vind ik zo'n mooi plaatje. Sambal trassi met gefermenteerde garnalenpasta. Dan heb je die umami smaken en de sambal ravit. En dat is echt voor de fijnproevers. Zeer scherpe sambal gemaakt van kleine groene of rode ravitpepers. Luisterliedjes van Wieteke van Dort. Bij de dubbel cd die Wieteke zelf voor mij gesigneerd heeft. Ik ben er heel trots op. Ga ik nu wel een Indisch liedje laten horen. Bulan Pakepayong.

0: Radio Apeldoorn presenteert Radio Marihati.
1: Ja, en Steven en Beefs zitten op het moment in Spanje. Ik zou zeggen, kom van die stoel af, want jullie hadden vorige keer met z'n allen zo'n prachtige foto gestuurd. En laten we dansen, lieve Beefs en Steven, op muziek van Little Richard en Long Tall Sally.

Edu Peron in Indonesië. Nu schijnt daar ginds misschien een halve maan. Twee maal zo hel als hier een maan. In luister, in het kleine soosje heeft iedereen verstaan. Volop, alleen de whisky soda bruister. Hoe het de planter dit jaar is vergaan met zijn tantiemes. Eén vreemdeling huister, schuin tegenover, maar verkiest het gefluister. Van waar zijn waar ging boven dat bestaan. Hij meent terecht zo'n dorp is te waarderen. Boven het nabootsel van een grote stad. Maar om de geur van het veld, de lichte kleren. De kreet van de tongarets, het dagelijks bad in de rivier. En haar weer vreemd erbarmen in het sterfuur kraut over zijn hoofd en armen.

Ja, Lenny zegt altijd dansen op één tegel. Manisé, Rudy van Dalm en his raindrops. Heerlijke muziek. En als u nou eens zegt, ik wil naar een wat grotere passer. 170 stands op vrijdag 14 augustus, 15 augustus en 16 augustus. In Tilburg, en daar zijn ze net aan het bijkomen van de kermis. Vandaag kunt u er volgens mij nog heen. Is er een heerlijke passar. En die is in de Irene Wüsthal. Ik moet een beetje lachen. Ik wist niet dat er een eigen hal naar Irene Wüst was vernoemd. Maar je kan daar shoppen, eten. En ik vind altijd op die passa ook die lekkere bakbanaan. Ik vind dat zo heerlijk. Ja, en een mooie spreuk voor vandaag is ook gewoon... meneer Valentijn, om het leven te laten beginnen... om te genieten van deze zondag. En dat wil ik samen met u doen met een lekker rock'n'roll nummertje in het Frans. Johnny Hallyday en Pour moi la vie va commencer.

Ja, en toch verbazingwekkend hoeveel van die gratis passams er ook zijn. 23 augustus in Alkmaar, de Passakele. En daarin is er van alles een Molukse markt met heerlijk eten, live muziek, cultuur. En dat is toch ook leuk, die kleinschalige activiteiten. Dat alles vindt dus plaats tussen om 1 uur tot 6 uur in wijkcentrum De Oever aan de Amstelstraat 1 in Alkmaar. En wij gaan nu, Jan en ik, dat kan best tegenwoordig, twee mannen, samen walsen. En dat doen wij met het dansorkest Caleb met The Waterfall Waltz.

Indische oudjes. Verboden herinneringen klinken door in hun stemmen. Hun handen gevouwen voor de ons vergeten goden. Gehoorzamen zij gewillig aan oude geboden. Waarvan wij de geheime grond niet meer kennen. Ik zie de oude droefheid door hun oude ogen rennen. Altijd verliefd blijvend, altijd weemoedig. Met hun doden dwalen ze. Gekleed naar hun kleurrijke Indische mode. Door onze straten en kunnen aan de koude niet wennen. Langzaam zie je hun haren, houden hun geur vergrijzen. Terwijl hun kinderen hun magen met gekruide spijzen komen vullen en vragen om warmte en wijsheid, zie je hen onopvallend naar een nieuw leven reizen. In hun zachte gehavende hart is niets van spijt. Dichter dan wij staan zij bij hun nieuwe kindertijd.

Hilarisch, hè, met de koe erachter. Ria Falk had u natuurlijk herkend, hè. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy? Ik ben zo met Jan tot 11 uur bij u. Maar ik heb vandaag een heuse marathon. Daarna ook nog een uur klassiek, doe ik. En 3 uur mijn eigen programma. En dan gaan Lenny en ik stuivertje wisselen. Want dan ga ik 3 weken ertussenuit. En heerlijk genieten. En hoe heerlijk zitten nu Lenny en haar hele familie. Lenny, lieverd, zit jij daar lekker te genieten. En ik weet, jij en Babes en Kitty, jullie gaan hiervan genieten. Maar ook Julia en Joyce en iedereen van Cliff Richard en The Shadows en een Summer Holiday.

0: natuurlijk.
1: Ja, zomervakantie. En er gebeuren altijd hele gekke dingen. Ik ga u even een raar verhaaltje vertellen. Ik heb op dit moment geen vaste relatie. En ik had een vrouw ontmoet. En die, dat was heel leuk. Een aantal keer uitgaan. En toen zei ze vorige week: ik heb zo'n leuke film gezien in de bioscoop. Heb ik al 5 keer gezien. Dikkie Dik en het geheim van de verdwenen knuffel. En toen dacht ik: nou, dit is misschien niet. Dit is misschien echt een vakantieliefde. En ook een heel goed moment om daar een eind aan te breien. Maar ik zie Jan kijken, die wil ook met Els naar Dikkie Dik en de verdwenen knuffel natuurlijk. Ik kom daarop, want er is een hele leuke, wel een leuke activiteit gekoppeld aan kinderboeken. In het CODA van Tae Chong King, de bekende kinderillustrator. Heel erg leuk. Ik was een aantal zomers geleden naar Marjolein Bastin in een Nunspeet in het museum. Met Vera de Muis. Prachtige tekeningen. Hier ook koningen, koninginnen, prinsen, prinsessen, boeven, dieren, monsters. En je waant je als het ware in die wereld van Tae Chong King. Is echt de moeite waard in CODA in Apeldoorn om daar te gaan kijken. Ik wilde nog een stukje muziek draaien. Een klassiekertje, Solamente una vez. Dat staat klaar nu? Juist.

Ja, Los Panchos, Solamente Una Vez, heerlijke muziek. Ja, de rolverdeling tussen moeder en vader is hier wel heel gek. Want mama had een Cadillac en vader, ja, die had een hartaanval. Een cardiac, Billy Yates. Kom maar, Jan.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, lieve Grace, gefeliciteerd. 19 jaar getrouwd. Wat een mijlpaal. Namens het hele team van Marie Hattie, lieve Grace, willen wij jou van harte feliciteren. Je had een bestandje gestuurd en echt gek genoeg heb ik het doorgestuurd naar de omroep en daar is het niet meegekomen. Dus dat nummer ga ik na mijn vakantie in mijn programma draaien. Maar wat we wel hebben is het andere nummer, wat je ook vroeger een van de leukere nummers, maar het zijn allemaal leuke nummers uit jouw repertoire. Gonna Hold You Tight, Grace Reeves.
2: Te quiero, mi amor.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Ter Apel zorgen overlastgevers al jaren voor problemen. Het KOA, de gemeente Westerwolde en Den Haag wijzen naar elkaar. Asielminister Van den Brink kondigde nieuwe maatregelen aan, maar veel daarvan waren al van kracht. Hoogleraar Vols noemt dit zorgelijk en wijst op de ernst van de vergrijpen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de VS uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. De Verenigde Staten heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran na een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De aanvallen waren gericht op de islamitische garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder

0: onder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Radio Marihati.

Ja, u hoort onze openingstune, Kembang Melati. Van harte welkom bij het tweede uur. Marie Hatti en Lenny zit in Spanje. Lenny, heb het goed daar. En volgende week is Lenny er zelf weer. En vanaf volgende week ben ik 3 weken op vakantie. Dat kan me niet heugen wanneer ik 3 weken vakantie heb ik volgens mij nooit gedaan in, van de omroep. Even onnotijd relaxen. Maar nu is het tijd voor u als luisteraar en voor mij en Jan. En we gaan hier swingen met de Mavericks. Pizzerico. Ai, ai, ai, ai, ai.

Pocho Pocho gedanst. De Mavericks en Pete Sirico. De volgende zanger stond bekend als soulzanger. Werd geboren op 25 november 1940. En stierf in 2015, 14 april. En was bekend van When a Man Loves a Woman. En het nummer wat we zo meteen gaan horen. Hij werd bekend van emotionele soul ballads. Maar hij wist ook die country en soul zo mooi te vermengen. En hij zong onder andere covers van Kris Kristofferson. En nu een nummer waar ik velen van u een groot plezier mee ga doen. My Special Prayer, Percy Sledge.

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariati.
1: Ja, Jan zegt tegen mij waarom heb je een witte hoed op? Maar dat is mijn koksbuts, Jan. Kok Onno hier met de achar champur. Ik vind dat zo lekker hè, als je zo'n nasi hebt en dan zo'n lekker frisje erbij. Fijn gesneden groentetjes ingelegd in zuur. Nou, wat hebben we nodig? Een half Chinees kooltje, 150 gram julienne-peen, een rood pepertje, een half komkommetje, een lekker shallotje, 6 eetlepels suiker, 250 milliliter natura zijn en 100 milliliter lauwwarm water. En dat vind ik zo lekker altijd. Het geeft zoveel spice aan je gerecht. 2 theelepeltjes kurkuma. Hoe gaan we dit allemaal doen? Snijd de rode peper en het shallotje fijn. Ik heb Jan inmiddels de komkommer gegeven en is die in dunne plakjes aan het aansnijden. Snijd de onderkant van de Chinese kool en snijd de kool fijn. Nou ja, het water, de suiker, de kurkuma en de azijn doen we allemaal in een pan. Lekker laten koken en dan voegen we die heerlijke groentetjes toe en laten het 1-2 minuten meekoken. En dan misschien nog een beetje suiker en azijn, maar rustig aan met de suiker hè, tegenwoordig. Schep de groenten in een vers houtbak en giet ook het azijn mengsel erbij. Goed laten afkoelen, dekseltje erop en de achar lekker in de koelkast bewaren totdat je gaat eten. En je kunt de achar een week in de koelkast bewaren. Nou ja, daar is Jan ook blij mee. Hij heeft direct zijn

mailtje gestuurd aan Els. Maak straks zo'n lekkere bak achar. En Els zegt, nou ja, dat vind ik prima. Dus ze is nu al aan de slag. We gaan luisteren naar Oscar Harris en de Disco Calypso.

Ja, en zelfs onze Theo, die deint thuis ook mee, hoor. Cuba Libre Mambo. Met de heupen Oscar Harris, Disco Calypso. Ja, Wieteke, hè, die heeft haar grote succes natuurlijk te danken aan die Leen Leen Lien Show. En dan begon ze altijd met dagluidjes thuis. Ja, sterk Indisch accent. In interviews heeft ze altijd gezegd, ik voel me eigenlijk een beetje een kind van twee culturen. En dat komt ook tot uiting in haar biografie, Kind van twee culturen. En daarbij heeft ze ook nog eens een prachtige bundel gemaakt, later Handen. En daar kwam ook dat droeg ze op aan haar moeder. En daar kwam ook haar dubbele achtergrond aan de orde. Ik heb een heel mooi versteeld liedje voor u uitgekozen, Als mijn moeder huilt.

0: Ja, en van de verstilling bij deze Marie Hattie gaan we nu naar het feest met Berry Hey en G.B. Meijers. En Fiesta de la Vida.
1: Once I was a

Lekkere, de Kilian Brothers en Marie Marie. Ja, die Passa Malam is die Meva in Zeist. Die was oorspronkelijk op 19, 20 en 21 juni gepland. En toen kon dat niet doorgaan. En nu is dat verplaatst naar 21, 22 en 23 augustus. Maar dan is het niet mogelijk om het op de geplande datum door te laten gaan, maar wel de locatie is hetzelfde. De sporthal Deinselburg aan het Badmeester Schenkpad in Zeist. Als u kaartjes gekocht heeft, het blijft allemaal geldig. 21, 22, 23 augustus. Passa Malam Istimewa in Zeist. Hikke Goos voor jou speciaal, Anneke Greulow en Paradiso.

Ik zou zeggen, trek u vast de countrylaarzen aan op vrijdag 14 augustus, zaterdag 15 augustus. Ik denk, waar is Jan heen? Maar die heeft het iets te letterlijk genomen. Die heeft zijn countrylaarzen al aangedaan. En zondag 16 augustus is er het Country Weekend Muziekfestival in Oorschot. Heerlijk hoor, die country spirits. Optredens van Savannah, Dick van Altena, Buckle Up, Two of a Kind, Miss Ilana, de TR Country Band. Een weekend vol live muziek en de beste country sfeer. Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus. En de Brinkman Brothers wagen zich aan een klassiekertje. Olesio.

Ja, de Tahiti Tamores was een West-Duitse muziekgroep rondom de bekende slagerzangeres Manuela van Eswatini Bassanova van 63 tot 64. En vooral bekend van verschillende hits waarin Tahitiaanse nummers, maar oftewel die Tahitiaanse klank werd nagebootst. We gaan er zo meteen naar luisteren en ik ga Jan vragen een doorstartje te maken. We krijgen eerst nu Tahiti Tamores met Avini Vini en Wana Wana. En daarna gaan we de vrolijkheid nog meer vergroten met de Walkers en My Little Pussycat Tabu Tabu Tabu. Maar eerst de Tahiti Tamores.

Say everybody for free love. Yeah! Then I've got a song.

Ja, hoorde u Jan fluiten op de achtergrond? De Walkers, taboe, taboe, taboe. Masada treedt op 17 september 2026 in Luxor in Arnhem. En Masada maakt natuurlijk muziek die gebaseerd is op de Molukse moedercultuur. En daarbij worden allerlei westerse invloeden gebruikt. Maar ook Zuid-Amerikaanse ritmes, Oosters temperament. En Masada heeft met oprichter Johnny Manuhutu in de jaren 70... een hele mooie basis gelegd van deze band, die grotendeels uit Molukse muzikanten bestaat, op 17 september 2026 dit jaar in Luxor in Arnhem. En ik kijk Jan even aan of hij de opname heeft klaargezet van Victor Keihatu nu. Ja, heeft hij gedaan. Pulau Kaua.

Op 29 augustus kunt u naar het dierenpark Taman Indonesia in Kallen kotten. En dan kunt u het park bewonderen, maar ook genieten van de bistro Bandang. Genieten van een heerlijke maaltijd. Ruma Rasa organiseert een culinaire avond in de tuin van Taman Indonesia. Lekker buiten eten en genieten van een 3-gangen menu van chef-kok Stanley van Ruma Rasa. En Stanley die kookt op een hele eigenzinnige, heerlijke manier. Geïnspireerd door de Sundanese keuken. En die staat bekend om de verse kruiden en de pure natuurlijke smaak. De entree voor volwassenen en kinderen bedraagt €57,50... inclusief een kaartje voor het dierenpark. We gaan een stukje country doen nu, volgens mij, ja, met Lynn Anderson en You're My Man.

Vorige week heb ik u verteld over Ad en Lucia Linkos, die achter in de jaren 90, begin jaren 2000 naar het Polynesische gebied gingen om daar heel veel dansmateriaal op te zoeken. Kevo, Anna en Friends nu met zometeen I Don't Like Shoes, maar eerst de Hawaiian Hospitality.

Ja, heerlijk hoor. De muziek van Kewo, Anna en Friends. Muziek uit Polynesië. Ze kwam oorspronkelijk uit Apeldoorn en daar woonde ze ook hele lange tijd. Lydia Tuinenburg, Lydia and the Rollers, Just Out of Reach.

Ja, en hiermee komt er een einde aan de Marihatti. Lenny is er volgende week weer. Ik zelf ga 3 weken lang op vakantie, maar ik ben zo meteen met de klassiek bij u. Ik val in voor Winnie en muziek van Wietzeke. Lekkere muziek van Wietzeke straks ook tussen 12 en 3 bij mijn muziekmelange. Dit was de Marihatti. Jan Rabelink, hartelijk dank. Volgende week zit lieve Lenny hier weer. Fijne dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Rijkswaterstaat overlegt nog met het Openbaar Ministerie en de politie over de handhaving van het vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug, meldt een woordvoerder zondagochtend. Vooralsnog is er vooral sprake van een oproep aan chauffeurs. Camerabeelden tonen dat er zondagochtend nog vrachtwagens over de brug reden. Later moet blijken of er boetes komen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de Verenigde Staten uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. Sinds afgelopen nacht mag er weer geparkeerd worden in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt, dat meldt de gemeente Den Haag. De laatste hekken werden rond 1 uur weggehaald. Eerder mochten bewoners van ontruimde woningen al terugkeren. Bij het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden en grote hoeveelheden grondstoffen weggehaald. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.

Een hartelijk goedemorgen, luisteraars, en welkom bij Apeldoorn Klassiek. Winnie is een weekje op vakantie, vandaar dat mijn naam is Onno Leendert van der Croft. Ik u tot 12 uur gezelschap ga houden. En als u 's avonds luistert tot 9 uur, met een uurtje heerlijke klassiek, met, zoals Winnie dat altijd zegt, het enige klassieke muziekprogramma bij RTV Apeldoorn. En we begonnen natuurlijk met het overbekende Vivaldi, de vier jaargetijden. De lente, een stukje daaruit door Nigel Kennedy. En in augustus gaat de film Primavera in de bioscopen in première. Met een verstandhouding met een meisje met Vivaldi. Zij koesterde een diepe liefde voor zijn muziek. Veel muziek van Vivaldi ook in die film te horen. Dus houdt u dat vooral in de gaten. Primavera, zomer. En op deze zomerreis zijn we aanbeland in Spanje met die prachtige muziek van Pablo de Sarasate. U kent hem natuurlijk van de Zigeunerwijzen. Maar nu die Spaanse dansen, de Zapateado, met de mesmerizing sound, zeg ik. De verblindende klank van de viool van Sarah Chang. De Zapateado.

Charles Abramovich op de piano en het virtuose vioolspel van Sarah Cheng hoorde u in de bekende Spaanse dans Opus 23, de Zapatea, door van Pablo de Sarasate. We blijven dansen, maar dan wel Duitsstalig. We gaan ons begeven dansend op deze zomerochtend in operettesferen naar die prachtige operette van Emmerich Kallmann, die Tjardas Fustin. U hoort zometeen Ruth Magrech Poets en Hein Hoppe met het Berliner Municipalorchester in Tanzen möchte ich.

door met muziek van Bedřich Smetana. En die kent u onder andere van Ma Vlast, de Moldau. Pianomuziek uit zijn drie salonpolka's heb ik één polka gekozen. Door Jitka Setchova uitgevoerd.

Heerlijk, zo'n in de zomer zo'n salonpolka, zalige muziek. We gaan heerlijk in gitaarsferen de uitzending voorzetten. In pianosferen, moet ik zeggen. Muziek wat ook op gitaar is uitgebracht. Alicia de la Rocha, muziek van Albéniz, de Spaanse componist die we associëren met zomermuziek bij uitstek. U hoort opus 12, de Pavana Capriccio.

Alicia de la Rozia hoorde u in muziek van Isaac Albéniz, de Pavana Capriccio, geheel in zomerse sferen. Het Allegro assai nu met, Winnie zei het al laatst, ik heb een voorliefde voor de fluit, in dit geval de dwarsfluit, uitgevoerd door een van de grootste virtuozen van de wereld, Jean-Pierre Rampal, met het Kammerorkest des Saarländischen Rundfunks, in muziek van Sammartini, het fluitconcert in F-major, het derde deel daaruit Allegro assai.

In deze Apeldoorn klassiek nu muziek van het Orchestre de l'Opéra National de Paris. Muziek van Leo Delibes, die u onder andere kent natuurlijk van zijn opera Lakmé met het bekende bloemenduet. Zijn bekende ballet Coppelia, daaruit de wals, zoals gezegd, door het Orchestre National de Paris. Het geheel staat onder leiding, of zoals we dan zeggen, op de bok, Jean-Baptiste Marie.

heerlijke walsmuziek van Léo Delibes, uitgevoerd voor u door het Orchestre National de l'Opéra Paris. Met deze heerlijke wals. Na Griekenland nu met Angelique Ionatos, die zich liet inspireren op deze cd. Uit 2003 van kunstenaresse Frida Kahlo. Nada comparabile.

Apeldoorn Klassiek met muziek van Angelique Ionatos en Nada Comparabile. Met Zarzuela, dus een beetje de operettekant van het Spaanse. Met de legendarische zangeres Teresa Bacanza en het English Chamber Orchestra nu. In de Scottish del Eliseo Madrileño.

de Scottish del Eliseo Madrileno, uitgevoerd door de legendarische stem van Teresa Bercanza, Zarzuela repertoire. Viool repertoire nu met een andere virtuoos, Joshua Bell. Fritz Kreisler ging in zijn bewerking door op La Précieuse van Louis Couperin. En u hoort dus nu Paul Cocker en Joshua Bell.

En van Loïc Couperin naar François Couperin, naar de Les Barricades Mystérieuses, uitgevoerd door Katja Bouniatch, Philippe.

mystieke klanken op de piano, verzorgd door Katja Bunyatsvili met muziek van François Couperin. U hoorde haar interpretatie van de Barricade Mysterieuse. Ik presenteer zelf het programma Muziekmelange voor de mensen die in de ochtend luisteren, straks om 12 uur. Daar ben ik straks 3 weken van op vakantie en heerlijk. Ik vind het omroepwerk heerlijk en ik vervang vandaag en de Mariatti en de klassiek en doe mijn eigen programma 3 uur. En dan heel even adempauze en genieten van alle programma's van mijn collega's. In het programma Muziekmelange aan het begin van het nieuwe seizoen Karin Strobos, naar aanleiding van de voorstelling Maria de Buenos Aires, die plaatsvindt in Orpheus. Ik ga haar nu laten horen in een nummer van Friedrich Silcha. U hoorde Tjonia Consort, Dick van Kasteren en natuurlijk Karin Strobos in Die Lorelei.

Muziek van Friedrich Silcher, Karin Strobos en die Lorelei van de dwarsfluiter, straks van Jean-Pierre Rampal. Nu dan inderdaad naar mijn lievelingsinstrument, naar de blokfluit, door Lucie Horst. Barokmuziek, het Engelse nachtegaaltje, muziek uit de Lage Landen van Jacob van Eyck. Een fragment uit zijn bekende Der Fluiten Lusthof.

een bijna meditatieve ervaring in deze Apeldoorn Classic. Jacob van Eijksen, Fluitenlusthof. En daar het Engelse nachtegaaltje adembenemend vertolkt door mijn favoriete blokfluitspeelster, Lucy Horsch. Ja, heerlijk om naar te luisteren. Cora a Boccaccioza, oftewel de Humming Chorus. Het Zoomkoor uit Madama Butterfly van Giacomo Puccini. Met de Wiener Philharmonica in het Wiener Staatsopernkoor hoort u nu het prachtige Zoomkoor.

En harpist Judy Lohman voert nu van Alfons Hasselmans op werkelijk meditatieve, bijna contemplatieve manier zijn werk La Source uit. Harpmuziek in zijn zuiverste vorm.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is muziek.

Ja, en hoe prachtig moet dat zijn om iemand tot in de waanzin te beminnen. Je t'aime à la folie, Serge Lama. Goedemiddag en welkom bij de Muziekmelange. Als u wat langer al ingeschakeld bent. Ik heb ook daarnet de klassiek en de Mariahatti gedaan. En nu tot 3 uur dit programma. En dan, ja, aan de ene kant jammer, maar voor mij ook wel heel belangrijk, dan 3 weken geen Muziekmelange, maar wel non-stop een programma van 12 tot 4. Dus dat betekent dat 26, 3 en 9 eruit gaan en 16 augustus ik dan weer terug ben. Volgende week heel veel zuidelijke muziek, Frans, Spaans, Italiaans. Dus het wordt heel mooi met jingles ertussen, maar wel even non-stop. Even ook echt weg een poos, ook waarschijnlijk een stukje buitenland. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Wij begonnen hier met Serge Lama. Tot 3 uur lang werk, heerlijke muziek. En ik had het u beloofd vanochtend in de Mariahatti, onder andere heerlijke luisterliedjes van Wieteke van Dort.

Renan Luce samen met zijn dochter in een heerlijke verpakking van deze Sound of Music klassieker Edelweiss. We gaan door naar de gospel met een nummer dat door talloze artiesten op de plaat is gezet. Een hele mooie uitvoering van de Franse Simone Badi, die eigenlijk voor geen enkel genre haar vinger omdraait. Ze kan van alles, van chansons tot jazz tot gospel. Simone Badi en Down by the Riverside.

misschien mijn badliter op de laatste toon uit laten vieren. De interviews die ik toe had gezegd, heb ik in overleg met de artiesten, met Chantal en met de Dutch Boys tot na de vakantie gezet. Ik heb de afgelopen weken met zoveel plezier gedaan, maar ook met heel veel energie, positieve energie. En daarom vandaag 3 uurtjes, niet non-stop, maar wel zonder interviews. Dus even een heerlijke ouderwetse muziekmelange met allerlei stijlen en genres. Nummer van Dolly Parton, The Coat of Many Colors, van de moeder die de jas vervaardigde door allerlei lapjes aan elkaar te zetten omdat ze heel laag inkomen hadden. En daardoor kreeg ze eigenlijk een hele mooie jas, het meisje waarvoor het bestemd was. Dolly Parton zong het, maar nu Eva Cassidy, Coat of Many Colors.

La pura sobrosura en Fito Olvares in La Cumbia Semana, oftewel Fin de Semana. Lekker aan het strand liggen, loom achter in een stoel, met een glaasje lekkers erbij. En op de achtergrond Astrud Gilberto e Bim Bom.

De Canadese Natasha Saint-Pierre op zijn Spaans en Poprobarlo Todo. Terug naar de luisterliedjes van Witteke van Dort.

En er komen nog een aantal luisterliedjes aan tot de klok van drieën bij deze muziekmelange. De laatste voor mijn zomerreces. 3 uur lang muziek zonder interviews in allerlei stijlen en genres, waarbij we nu zijn aangekomen bij Victor Laszlo en La Cocotte.

En na Victor Laszlo was dat Sandra Luna. En ik klink een tikkeltje opgewekter, want ik heb een nieuwe mobiel aangeschaft. En we hebben een hele fijne collega voor de IT. En hij bleef stilstaan en ik kwam er niet uit. En hij heeft mij geholpen. Handig is dat bijtje bij een omroep alle disciplines aanwezig hebt. Lisa McHugh nu, Country, Applejack.

Het Buddy Cole Trio met de zang van Bing Crosby. En daarvoor Lisa McHugh en Applejack. In jazzy stijlen gaan we de uitzending voortzetten. I'm Living in a Great Big Way. Lucy Dixon.

Franse jazzzanger Mathieu Borré en zijn versie van het Wham-nummer Wake Me Up Before You Go-Go. De King kan niet ontbreken en hij zingt ook nog eens over een King. King Creole, Elvis Presley.

Bienvenue dans ma vie, welcome in my life, Nicky Jankowski. We gaan dit uur afsluiten met Angelique Kidjo, Mutato Kwanzaa.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uri.

ook wel eens lekker, hè? Zo'n muziekmelange zonder interviews. Het geeft verdieping aan het programma. Maar voor mij, zo voor mijn zomerstop, heerlijk. Alice Larkins en Ella Fitzgerald nu na Fats Domino. My Heart Belongs to Daddy.

Ja, naar Alice Loggins en Ella Fitzgerald, Tennessee Ernie Ford met zijn 16 tons van Van Morrison, Van de Man, Brown Eyed Girl en Wietke van Deutsch met haar versie van de oude school. De King Singers nu en Citara d'Amor.

cha-cha-cha. De Kings zingen Chitarra d'Amor naar Armenië met de Armenian Public Radio en het zomerse Aravai-Vai.

De Zwitserse formatie Madame met Grandira. Op naar Roemenië. Nu patte, patte, patte. Het is zomer, ook bij muziekbranche. Florinel en Luana.

Ja, en dan gaat zeker in de tweede en derde vakantieeditie, als ik non-stop draai, vrij veel Elvis langskomen. Heel veel mensen doen we daar ook een heel groot plezier mee. Na Cuba, Eliades Ochoa, Mi Cafetala.

Veel zomerse kan ik het niet maken, Eliades Ochoa. Do the do-up, doodling song, Blossom Dearie.

0: all through.
1: Thank you.
2: You know, folks,

Ik hoop dat u het een beetje kwalitatieve uitzending vindt. Ik denk, ik zit zo te kijken naar de playlist. Ik denk, er staan behoorlijk wat mooie kwaliteitsstukken op. Louis Armstrong, When the Saints Go Marching In. Gilles Barbère, Plus Bleu que les Jeux de les Jeux.

En ik spreek u zometeen nog 1 uurtje na de klok van 2. En we gaan eruit. Ja, heeft u de cowboyhoed op. Johnny Cash, Bonanza.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

0: Dime por qué tiene que ser. Dime por qué.
1: Prachtig, hè? Goedemiddag en welkom bij het laatste uurtje. En het laatste uurtje voor mijn zomerstop bij de Muziekmelange. Drie keer hierna non-stop uitzendingen. En dan ben ik 16 augustus bij u terug. Ik ga genieten en ik, ja, een beetje op de bos kloppen. Een welverdiende vakantie. Maar we gaan wel eerst nu in het Zweeds verder met Pink Martini en hun versie van Fernando. En we begonnen met Julie Felix en Donde están las flores. Pink Martini, Fernando.

Ja, en het is misschien heiligschennis wat ik nu ga zeggen. Ik vind deze versie stiekem Big Martini en de Von Trapps met Fernando leuker dan het ABBA-origineel vanwege het tropische sausje eromheen. Witteke van Dort, Alabama.

0: ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
1: Het mooiste Franse liedje van de afgelopen jaren voor mij. Zaho de Zagazana met La Symphonie des Éclairs. Prachtig, Zaho de Zagazana, heerlijke stem. Ik kan daar uren van genieten. Naar Israël, Yardena Aratzi, harmonica.

Ja, prachtig, hè? Muziek uit Cameroen, Samwanga en Canto de Esperanza. Een Bretonse die dan weer hier zingt. Ik vind het ook zo'n mooie combinatie, hè? Nol Vin Le Roi en Whisky in de Jarre.

0: que robarme un beso.
1: Het is dan de laatste voor de zomerstop, maar ik vind het werkelijk voor mezelf een prachtige uitzending. Ik ben een beetje trots op mezelf vanwege al deze prachtige muziek. En ik hoop ook dat ik heel veel muziek voor u heb gekozen die nog niet zo bekend is. Nella en Santiago Perine en Emilia Menella. Naar Kroatië dan door met Jelena Roskaš, Svetlana Neona.

Muziek uit Quebec, uit Canada van Simon Kearney, L'Île d'Orléans. Nachili met Mariana Montalva, La Libellula.

Zalig, hè? Carmel en Sally. Oh, Sally, good. Nog een kwartiertje bij deze muziekmelange. We gaan naar Turkije met Sertab Erener en Masal Kanli.

Ja, een kennis van mij noemde dit onlangs jengelmuziek. Honderden, duizenden exemplaren van verkocht. Maar goed, prachtige Turkse klanken van Setup RNRM. Beslist geen jengelmuziek. Daar versta ik heel iets anders onder. Masal Kanli. Mantisanu en Ebama.

Toch nog een klein vleugje Duitse muziek. Ich dich liebe, Pink Martini en China Forbes. Dit was het einde van dit seizoen van Muziek Melange. En 16 augustus ben ik weer bij u terug. De komende keren zal ik er vanuit huis non-stop muziek voor u in het systeem zetten. En dat varieert dan van jazz tot country. Volgende week zuidelijke muziek. Frans, Spaans, Italiaans, vleugje Egyptisch. 4 uur lang vakantiegevoelens. La bambola, senegia. Geniet u daarvan. U hoort alleen mijn stem niet, maar misschien is dat ook wel een keer prettig. Zonder gekheid. Ik merk, ik mag gewoon eerlijk tegen u zijn. Ik vind het superleuk, ik vind het super gaaf. Maar er gaat ook heel veel energie in zitten, ook vaak in het voorbereiden met de artiesten. 1 muziekmelange is soms echt wel tussen de 7 à 10 uur werk. Die van vandaag niet, maar wel met gasten. Dus het is voor mij ook wel even lekker om op zondag lang uit te kunnen slapen en eventjes naar het sportschooltje te gaan. Dus ik zou zeggen, hartelijk dank in ieder geval voor uw steun en support dit seizoen. Ik ben er over 4 weken, de 16e augustus, weer bij u terug. Heb het goed, ik heb nog een uurtje muziek er voor u ingezet. Nogmaals, hartelijk dank. Zijn er op- en aanmerkingen 06-3331-0481. 06-3331-0481. Kunt u een appje sturen. Heb het goed deze zomer en tot de 16e. Dag!

0: om 8 mensen doden. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Muziekmelange.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen

kwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige

0: wel sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Lang Leven Lang.

0: een hele goede middag en welkom bij een extra lange aflevering van Lekker Lang Live. Want als het
1: lang
0: goed
1: leven
0: is,
1: live.
0: Wat zeg ik dan? Lekker Lang Leven
1: Live. Ja, ja, het is, lang leven
0: het,
1: live
0: het is laat. Ja. Ja, wat jij ook altijd zegt, jij hebt gewerkt, ik ben weer de hele dag op pad geweest. We zitten op aflevering 42, hè?
1: Ja, 42. Ja, 24 omgedraaid.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Goedemorgen, ja. Nee, het is... Ach ja, ik ben druk geweest. Jij bent ook druk geweest. Jij hebt gewerkt.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik heb dan weer veel gereisd. Ik heb zo'n actieabonnement van de NS. Dat vind ik dan hartstikke leuk. Dinsdag ben ik in Limburg geweest. Even bij mijn nichtje een goede vakantie laten doen.
1: Oh, ja.
0: En gisteren dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Ben ik ook weer in Maastricht geweest. Toch 3 uur heen in de trein, 3 uur terug in de trein. Even gezellig met een vriend zitten babbelen. Vandaag ben ik vliegtuigjes gaan kijken.
1: Schiphol?
0: Ik was, ja, op Schiphol. Ja. Ik was net een minuut te laat. Als ik een minuut eerder boven was geweest, dan had ik de A380 gezien.
1: Dat is zonde.
0: Ja, ik zag hem net de hoek omgaan.
1: Daar heb je hem toch nog een klein beetje gezien.
0: Ja, ja, maar dat is wat een imposant vliegtuig is dat.
1: Ja, dat is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld volgens mij.
0: Nee, ja, dat klopt. Dat weet ik wel zeker dat dat zo is. En het is ook een beetje vakantie vooropgebracht. Want het is nog 171 dagen eer wij op vakantie gaan. Ik weet het. Maar dan zie ik al die mensen met de koffertjes lopen. En dan denk ik, oh, ik mag dat ook over 170 dagen. Jij eerder. Jij gaat over een paar weken alweer vliegen.
1: Ja, ik ga over een paar weken alweer vliegen. En daarna over een paar weken alweer.
0: Ja, over een paar maanden. Maar ik vind dat heel... Maar jij neemt dan alleen handbagage mee.
1: Ja, handbagage.
0: Heb je al een keer met gewone bagage gevlogen? Nee, hè?
1: Nee.
0: Dan zie je al die mensen. En ik heb me voorgenomen. Ik kan me dat ook niet voorstellen. Ik liep terug naar de trein. En dat ik bovenop dat platform vliegtuigjes heb gekeken. En ik ga altijd, hoe doe ik het? Dan kom je uit de trein, kent Schiphol wel een beetje.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga ik naar het panoramaterras, doe ik altijd onderlangs.
1: Ja.
0: En dan loop ik zeg maar waar de mensen naar buiten stappen. Wat is dat? De exit gate.
1: Exit terminal?
0: Ja, niet de terminal waar ze dan uit de schuifdeuren komen. Bij de bagageband.
1: Ja.
0: Daar loop ik dan altijd langs. En op de
1: aankomsthal.
0: De aankomsthal beneden. Daar loop ik dan langs. En op de terugweg, de aankomsthal, dat is dan op dezelfde etage als de trein.
1: Ja.
0: En de vertrekhal, die is een etage hoger. En loop ik altijd via de vertrekhal loop ik altijd terug. En dan zie je ze. En ik heb me zo voorgenomen. Ik zat dat ook al bij te denken. Ik denk dat ik met zo'n grote smel daar rondloop. En dan zie je al die mensen chagrijnig rondlopen. Met de koffertjes en dit en dat en zus en zo. Ja, ik heb dat toen gedaan. Ik denk gewoon, je gaat op vakantie.
1: Ja,
0: lekker. Ja, ja. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat ik dan chagrijnig daar rondloop en dat soort dingen. Oh, heerlijk. Hè? Om dan ook je koffer af te geven. En ja, ik heb er al heel veel zin in. We begonnen met
1: Heaven Can Wait van Meatloaf.
0: Ja, vertel.
1: Ja, ik was hier bijna niet meer geweest. Ik kwam woensdag binnen en ik zei... er kwam bijna een lege stoel vrij in het vliegtuig.
0: Ja.
1: Want ik heb een klapband gehad afgelopen weekend. Niet, op de snelweg.
0: Maar niet lullig bedoeld. Zo dat een klapband... Je hebt niet de vangrail gekust. Dat ik het wil downgraden of wat dan ook. Ik bedoel, het kan uit je ervaring kan dat heel erg zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is... Ja, je hebt het keurig vanaf gebracht.
1: Ja, want ik heb het ook nog eventjes aan onze AI-vriend gevraagd.
0: Ja.
1: Wij reden 's avonds na 7 uur op de snelweg. Dus dan mag je 120 km per uur.
0: Ja.
1: En als je dan een klapband krijgt, dan praten we niet over minuten of tientallen seconden, maar een fractie van een seconde om de juiste reflex te tonen. En dan nog eens 10 tot 15 seconden om af te remmen.
0: Ja, dat bedoel je.
1: Ja.
0: En ik weet dat jij heel netjes rijdt.
1: Ja,
0: snap je? Ik bedoel, als je met 180 had gereden, ja, dan had ik kunnen zeggen, alle.
1: Dan had ik hier denk ik niet meer
0: gereden. Nee, snap je dat? Ja. Daarmee wil ik het niet downgraden. En ik denk ook dat dat wel is als je naar 120 rijdt. Ja, snap je?

0: Ik zie wel eens van ongeluk, zie ik dan wel eens, dat een auto tegen de boom is geklapt en dat je dan de brokstukken verderop ziet liggen. En dan denk ik, ja, die hebben niet achter gereden.
1: Nee.
0: Snap
1: nee,
0: je? En hoe lang heb je het rijbewijs al?
1: Jaar of 3, 4, denk ik.
0: Ja, en je hebt post bezorgd, pakketjes bezorgd. Dus je hebt je
1: de ervaring, die is er wel.
0: Ja, dat bedoel ik. De ervaring is er wel. Dus een beetje, geen PTSS bij jou aanpraten.
1: Nee,
0: je hebt het gewoon keurig gedaan.
1: Ja,
0: en dat soort AIO, ik zeg 15 seconden om dan nog te reageren en alles.
1: Om dan de auto veilig naar de vluchtstrook te brengen.
0: Ja, daarom. Ik zit me al even van, ik heb het nooit gaan klaar. Maar is dat dan meteen poef weg?
1: Hij zat er nog een beetje onder.
0: Ja.
1: De velg die was zowaar nog wel heel.
0: Ja.
1: Maar je voelt de auto wel trekken natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat merk je wel.
0: Ja, oké. Ik reed vroeger altijd met één hand aan het stuur. Snap je? Je rijdt keurig met 2 handen aan het stuur. Snap je? Dus niet om down te graden.
1: Nee,
0: maar ik kan me voorstellen dat je op dat ogenblik denkt... en de afstand gaat 120 en dat voor 10 minuten lang. Maar het is 120, je hebt een goede auto. Het komt allemaal goed. Je hebt het wel overleefd.
1: Ja, gelukkig wel. Ja.
0: We hebben het eerste blokje muziek. Gaan we er even bij stilstaan.
1: Ja, dat klopt. En als het goed is, heb jij dan nu de cars klaarstaan. You Might Think...

0: Het Deense Nationale Symfonieorkest en Emma Smit zongen You Only Live Twice.
1: Ja, kan. En je had er nog wat over, zei je, of niet soms?
0: Ja, het origineel is van Nancy Sinatra. Ja. Die heeft het nummer nooit live gezongen. Ik kon het nergens vinden.
1: Nee, misschien wel live, maar wij kunnen het dan weer niet vinden.
0: Nee, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Maar zij was heel erg onzeker over haar stem toen zij dit nummer opnam.
1: Oké. Okay.
0: Zij vond namelijk zelf dat zij niet de krachtige zangstem had die een James Bond nummer nodig had.
1: Oké. Okay.
0: Voor haar waren Shirley Bassey en Tom Jones geweest voor Goldfinger en Thunderball. En ja, Nancy Sinatra is dan natuurlijk heel anders.
1: Ja.
0: Dus tijdens de opnames in Londen was ze heel erg nerveus dat ze telkens opnieuw moest beginnen. En uiteindelijk toen hebben ze besloten om de verschillende takes te pakken en die achter elkaar te monteren tot het studionummer.
1: Oké. Okay.
0: Zo is dat tot stand gekomen.
1: Oké. Okay. Ja, mooi. Duidelijk. We blijven nog even bij het, nou ja, dit, ik vind hem ook hartstikke leuk. Je doet me er altijd een plezier mee.
0: Life is a highway. Rascal
2: we
0: Flatts.
2: We just finished up our fifth album. Still feels good album. And our first album came out June of 2000. So from that point to this point, for us, life has just been a highway.

0: Ja, die laatste twee die kwamen even van mij. Toen jij dat vertelde, wanneer was dat? Woensdag vertelde je dat van die klapband.
1: Ja, klopt.
0: Wat was ik woensdagmiddag aan het doen? Ik liep volgens mij naar de winkel. Ik was onderweg naar de winkel. Ik was onderweg naar Alexander. Dat was het. Ik moest nog...
1: Check halen?
0: Nee, vroetjes. Het was in ieder geval de woensdag. En toen dacht ik van, hey, we moeten de Crash Test Dummies misschien wel leuk om te draaien als geintje. En ik wist dat ze een live album hadden, maar ik kon totaal niet kiezen. Want er staan zoveel leuke covers op.
1: Misschien moeten we dat ook maar een keer het album van de week maken.
0: Ik wou gewoon iedere week nou eentje van draaien. Maar
1: ja,
0: dat kan ook. Ik had eigenlijk wat anders uitgezocht. Unbreak My Heart van Tony Braxton. Mm-hmm. Had ik zo'n mooi nummer. Ja, ik kan er niks aan doen. Tony Braxton kan ik er niet live van vinden. Wel de Ladies of Soul, maar dat wil ik jou niet aandoen. Dat wil ik mezelf niet aandoen. De Ladies of Soul, daar ben ik dan heel eerlijk in. En toen straks, toen ik nog even net deze kant op kwam, toen moest ik ook nog even boodschappen doen. En toen zat ik moet toch even nog snel even luisteren. Want ze hebben dan ook heel veel humors. Vind ik dan die Crash Test Dummies. Mm-hmm. En toen zag ik nog heel snel Dalila staan. Ik denk, oh, dat doen we Dalila. Die vind ik eigenlijk wel zo leuk. Dus die heb ik geluisterd toen boodschapjes aan het doen was. Was bijna mee aan het zingen in de winkel. Ik heb me nog net kunnen inhouden. En toen dacht ik, ja, als we dan toch Dalila draaien, laten we dan ook de Plain White TS doen. En Hey There Dalila, die hoort er dan ook gewoon bij. Die hoort er dan ook gewoon achteraan. En dan kan ik je nou precies vertellen. We komen nou op bijna 5:55 uit.
2: Het live album van de week.
1: Ja. Die komt van jou?
0: Ja, die komt van mij. En binnenkort, als wij op vakantie zijn, er is in ieder geval één zondag dat we er allebei niet zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat is de 23ste, de 24ste.
1: Ja, zoiets, geloof ik. Ik ga eventjes heel snel spieken.
0: Doe jij dat?
1: Dat is inderdaad de 23ste. Augustus.
0: Ja, ik ben
1: 23 even... augustus.
0: Ja, dan kom ik om 7 uur 's ochtends aan. Kom ik 's ochtends in ieder geval om ik heb in ieder geval de nachttrein. Dus ik ben volgens mij, ik slaap die nacht niet. En dan kom ik hier om 8 uur, 9 uur 's ochtends in Apeldoorn aan. En dan ga ik lekker slapen. En dan heb ik echt geen zin om hier om 4 uur te zijn. En volgens mij is er dan ook weer sport.
1: Ja, kan maar zo.
0: Ik zou even vragen wanneer sport dan weer in gaat.
1: Ik weet het eigenlijk.
0: Ja, dus neem ik dadelijk. Maar in ieder geval hebben we net besloten. Dat we dit album dan helemaal in zijn geheel laten luisteren. Hoe noem je dat? Integraal? Van nummer 1 tot met alle nummers.
1: Nee, klopt.
0: Ja, dan wordt er niet doorheen gepraat. Dan ga je het album gewoon in één keer luisteren. Ik heb het over Creedence Clearwater Revival. En het album wat we nu kennen als The Concert. Het is ook een berucht live album wat al in oktober 1980 werd uitgebracht. Het meest opvallende aspect van dit album is de geschiedenis rondom de titel. Toen het album in 1980 uitkwam, werd het uitgebracht onder de titel The Royal Albert Concert. Er werd aangenomen dat de opnames afkomstig waren van het beroemde concert dat de band gaf in april 1970 in de Royal Albert Hall in Londen. Later bleek echter dat het een enorme fout was. De opnames op het album waren werkelijkheid afkomstig van een concert in Oakland Coliseum in Oakland, Californië, opgenomen op 31 januari 1970. Toen dit aan het licht kwam, werd de titel van het album voor latere uitgaven simpelweg veranderd naar The Concert. Ondanks de verwarrende titel wordt het album door fans en critici vaak gewaardeerd als een uitstekende registratie van de band op het hoogtepunt van hun roem. Het laat de band horen in een periode waarin ze hun grootste successen vieren. De setlist bevat veel van hun grootste hits en werd gekenmerkt door de strakke, energieke speelstijl waar Creedence Clearwater Revival bekend aan stond. Hoewel de geluidskwaliteit soms onderwerp van discussie is onder puristen, wordt het album vaak aanbevolen als een van de betere officiële live-registraties van de band. Zeker in vergelijking met andere live-albums zoals Live in Europe. Ja, en ik kon niet kiezen tussen er staan heel veel live albums van de Creedence Clearwater Revival.
1: Ze hebben trouwens ook een live album die wel in de Royal Albert Hall is opgenomen.
0: Ja, nee, dat klopt. Alleen
1: die is dan wat later, volgens mij.
0: Ja.
1: Is een latere opname.
0: Ja, dat klopt. Alleen wat ik zo moeilijk vind van de dan mis ik dat nummer, dan mis ik dat nummer. Volgende week hadden we de Rolling Stones. Nee, daar staat ook nog op het lijstje de Rolling Stones. Mm-hmm. Kan ik ook nog niet uitkiezen welk live album. Want dat album heeft dat nummer niet, dat album heeft dat nummer niet. Het is ingewikkeld. Voor nu hebben we er 3 klaanstaan. Nee, nu dadelijk om 5:30, 6:30 komt er steeds een trackje voorbij. En ik ben het eigenlijk helemaal eens wat jij hebt uitgekozen. En wat ik heb uitgekozen, ben je het ook mee eens?
1: Ja, we kwamen eigenlijk heel snel op één lijn uit.
0: Ja, daarom. Voor nu, down on the corner voor je klaarstaan.

0: Neil Diamond en zijn versie van Rocketman.
1: En dat is volgende week waar dit op staat. Volgende week is dat dan weer het album van de week, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, was je Rocketman aan het zoeken of kom je hem gewoon tegen?
0: Nee, ik kwam op een gegeven moment bij Neil Diamond uit.
1: Ja.
0: Ik denk even kijken wat de live albums zijn die heeft. Die heeft er een heleboel.
1: Ja.
0: En toen kwam ik bij het album Stages Performances tussen 1970 en 2002 uit.
1: Ja.
0: En daar stonden ook een heleboel covers op.
1: Okay.
0: God Only Knows staat er
1: bijvoorbeeld. Ja, en ik zag het.
0: Ja, Unchained Melody bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: en ook de laatste CD is dan allemaal kerstmuziek.
1: Oh, ja.
0: Dus misschien dat daar volgende week ook nog wel een kerstplaat voorbij komt. Wie weet.
1: Moeten we nog even hebben over Bob Dylan? Hij komt niet naar Nederland. Hij gaat wel weer touren, maar niet naar Nederland.
0: Ja, dan is het ook geen concertagenda.
1: Nee, maar voor de mensen die dat willen, moet je naar Antwerpen.
0: Hij is nog te doen.
1: Ja, mijn broer die gaat binnenkort naar... ik zoek daar wel wat uit om dat erover te hebben. Kan ik dat wel even vertellen. Ik zat weer eens... ik heb in totaal 3, 6, 12... Nou, ik zou deze week een uurtje of 15 in de trein hebben gezeten.
0: Zo.
1: Ja, naar Limburg alleen al is al 3 uur terug. En naar Maastricht dat is al 6 uur. Nou, ik heb het 2 keer gedaan.
0: Nou,
1: dus 12 uur vandaag naar Amsterdam, 13, 14. En ook nog wat vertragingen gehad en noem het maar op. Dus, nou ja. En ik heb wel dingetjes zitten kijken. Ik heb hotels zitten zoeken afgelopen dint. En vind ik allemaal jammer. Als ik denk, misschien kijkt wel iemand mee. Zo, wat leuk. Ik heb dit, maar dat niet. Maar, en toen... David Lee Roth, die is van...
0: Van Halen.
1: Was van Van Halen.
0: Daar is die volgens mij ook alweer uitgegaan.
1: Ja, en wat ik heel erg leuk van hem vind is... Just Like Paradise vind ik leuk van hem. Just a Gigolo, Ain't Got No... Oh, die kan ik nou ook nog wel even zoeken. Om erachteraan te rijden. We hebben toch 3 uurtjes. En toen zat ik even te kijken wat hij nog meer had. En toen kwam ik op een gegeven moment uit bij dit nummer. En ik denk, ja, moet ik toch even gaan luisteren. En ik vind hem zo leuk. Ik heb ook de gewone albumversie heb ik geluisterd. En hier staat Unplugged achter. En ja, je moet maar even komen luisteren waar het over gaat. David Lee Roth, The Shit That Killed Elvis.

0: prima draaien. Die hebben we al een keer gedraaid.
1: Ja.
0: De stelregels dat we eigenlijk alles maar één keer draaien.
2: Daarom hebben we ook die lijst.
0: Ja,
2: alles
0: dat klopt. En we hebben wel als ze bijvoorbeeld op verschillende albums staat. Snap je? Dan kan het dan wel weer. Maar, maar deze van dit album was al een keer gedraaid. En toen kwam ik deze dame tegen, Jesse Gigolo. En we gokten het erop. En het klonk mooi. Het was de Sarah Vaughan. En dat was een van de invloedrijkste Amerikaanse jazzzangeressen en pianisten. Die wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest getalenteerde stemmen van de 20e eeuw. Geboren 1924, overlijden 1990. Even kijken, nog even gedurende haar bijna 50-jarige carrière won ze meerdere Grammy Awards, inclusief een Lifetime Achievement Award. En werd ze in 1989, een jaar voor haar dood, geëerd met een NER Jazz Master Award, de hoogste erkenning voor jazzartiesten in de Verenigde Staten. Wij gaan even snel plaatsmaken voor het journaal van 5 uur en dan zijn we snel terug. We gaan eruit met
2: Hilversum 3, Herman van Veen.
0: Nee hoor, RTV Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten.

autoriteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste

0: Een hele goede middag en welkom terug bij het tweede en middelste uurtje van Lang Leven Live. En we begonnen met Iron Maiden en Brave New World.
1: Ja, je was gewoon aan het opzoeken. Heb je dat, is dat geluk of zeg je nee, dat is me helemaal niet meer geluk?
0: Ja, nee, dat heb ik hier voor mij staan. Dat is de comeback van Iron Maiden.
1: Okay.
0: Dit nummer en het gelijknamige album. Want Bruce Dickinson, dat is eigenlijk de langste tijd de leadzanger geweest van Iron Maiden.
1: Ja.
0: En ergens in de jaren 90, toen zei hij van, ik wil een solo carrière beginnen.
1: Ja, dat hebben er wel meer gedaan. Ja,
0: ja, dat klopt. Dus Iron Maiden, die hebben toen een nieuwe zanger gevonden. Blaze Bailey heet hij.
1: Ja.
0: Die heeft twee albums gemaakt en die werden niet zo goed ontvangen. Want hij was geen Bruce Dickinson en hij heeft ook een heel ander stemgeluid. En uiteindelijk, eind jaren 90, begin 2000, kwam Bruce Dickinson terug. En toen namen ze het album Brave New World op. En daar luisteren we net na het nummer dan, Brave New World.
1: Oké, ik doe even twee dingen tegelijk.
0: Ik had
1: dit even voor je klaarstaan. Afgelopen woensdag heb ik een versie gedraaid, die werd je helemaal niet blij van.
0: Nee, dat klopt. Dus dat heb je ook al speciaal voor mij gedaan.
1: Ja,
0: dus
1: en nu heb ik de normale versie voor je klaarstaan.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Aerosmith, Walk This Way.

0: had even wat kunnen uitzoeken over dat concert. Hè? Het The Concert in Hyde Park. Paul Simon hoorde je samen met Jimmy Cliff. Kunnen we misschien ook nog wel een keer album van de week maken.
1: Ja, leuk. Goed plan.
0: Ja, want mensen vinden die Paul Simon dan wel hartstikke leuk, toch?
1: Ja.
0: Ja, nee.
1: Ja, ik kan hem ook prima.

0: hebben.
1: Oké, als ik het eraan denk, stuur ik hem dadelijk door.
0: Ja,
1: ik zat even te kijken, of had jij dan de informatie over haar? Bonnie Tyler is overleden.
0: Ja, ik heb de informatie over klaarstaan.
1: Oh ja, vertel.
0: De Britse zangeres Bonnie Tyler is op 8 juli jongsleden overleden. In een ziekenhuis in het Portugese Faro op 75-jarige leeftijd. Ze werd wereldberoemd met monsterhits als Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. Haar overlijden volgt na complicaties van een zware darmoperatie eerder dit jaar. En toen heeft ze ook al een keer in coma gelegen. Toen is zij in coma gebracht.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat kan me nog herinneren.
0: Ja, en toen hebben wij ook al een nummer van haar gedraaid. Als ik het goed heb onthouden.
1: Nee, hebben we ook niet al een keer Total Eclipse of the Heart gedraaid?
0: Ja, volgens mij ook, ja. Volgens mij was dat toen Total Eclipse of the Heart.
1: Dat kan zomaar zijn. Nee, ja. Holding Out for a Hero.
0: Ja, kan ook. Ja.
1: Maar jij bent ook gestopt met Family Guy, hè? Met Modern Family ben je gestopt, hè?
0: Ja.
1: Maar ze zitten op een gegeven moment op een boot. En dan zijn ze ook de zonsverduistering aan het wachten om te kijken. Dat gaat natuurlijk helemaal mis. En dan zingen ze op het laatste zingen ze ook Total Eclipse of the Heart.
0: Oh, ja.
1: Ja, die was heel leuk. Wat heb ik klaarstaan?
0: If You Were a Woman.
1: Bonnie Tyler.

0: Mijn excuses. Ik wou zelf het hier in de studio wat harder zetten, de muziek nog even. Maar ik draai zo de verkeerde knop.
1: Ja, ik ben nu doof. Dus ja, als ik heel vaak zeg, wat zeg je? Ja. Of wil je dat herhalen? Dan weet je hoe het komt.
0: Ja, sorry, mijn excuses maak ik nog wel even voor. Ja, ik vind het zo ontzettend lekker. Lucas Nelson en The Promise of Real Lordy. En Find Yourself. Hoe heet die film met Bradley Cooper? A Star is Born?
1: Ja, dat kan. Ja, ja, Lady Gaga zit er ook. Ja, ik denk dat je daarop doet.
0: Ja, nee, ik bedoel op die film. Bradley Cooper die vroeg aan Lucas Nelson of die hem wou helpen met de soundtrack te schrijven voor die film. Dus daar heeft Lucas Nelson aan meegeholpen. Lucas Nelson is de zoon van Willie Nelson. En toen heeft hij ook Lady Gaga leren ontmoeten. En daar hebben ze ook samengewerkt. En toen heeft hij Lady Gaga gevraagd voor de albumversie. Want we kunnen natuurlijk geen albumversie dragen voor dit nummer. Of ze mee wou zingen. Dus als je Find Yourself gaat luisteren op de albumversie, de dame die daar hoort zingen, moet je heel goed luisteren, is dus Lady Gaga. En een ander leuke weetje over Lucas Nelson en The Promises of Real, want zo heet de band. Hij is heel lang begeleidingsband geweest van Neil Young.
1: Ja, dat heb je al een keer verteld.
0: Ja, dat klopt. En volgens mij is nou de andere broer van Lucas Nelson, de andere zoon van Willie Nelson, die is nou op tour met Neil Young.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Ja,
1: maar jij zegt dat nu zo. Betekent dat dan dat wij ergens in onze resterende tijd nog Shallows gaan draaien? Shallow?
0: Ik heb daar geen live versie van.
1: Geen live versie van?
0: Wil je hem dan graag horen?
1: Nou ja, graag is een groot woord. Maar jij zegt het zo, van je zat in A Star is Born. En de grootste daarvan is Shallow.
0: Ja, nee, het was meer van hoe komt hij nou bij Lady Gaga uit?
1: Oh,
0: dat was meer het verhaal.
1: Ja.
0: Zo zijn ze er bij elkaar uitgekomen. Nee, er was echt niks om daarvan te draaien. Heb je de film gezien, A Star is Born?
1: Nee.
0: Nee, ook niet.
1: Maar ik heb het nummer van de week op de radio gehoord op het werk.
0: Ook toeval.
1: Toeval bestaat niet, hè?
0: Nee, maar die hebben dus... die Bradley Cooper die heeft dus... En volgens mij speelt hij ook wel een rolletje in de film.
1: Hij is de tegenspeler.
0: Ik bedoel Lucas Nelson.
1: Oh, Luke.
0: Volgens mij speelt hij nou ook meer de band in de film of zoiets. Ik weet het allemaal niet. Ik heb het allemaal niet gezien. Maar hoe is hij bij Lady Gaga uitgekomen? Hij heeft mee eens bij Star is Born. Daar heeft hij meegewerkt. En toen ontmoette hij Lady Gaga. En hebben ze gepraat. Zijn ze vrienden geworden. En toen hebben ze dus ook Find Yourself. Ik vind dat echt een lekker nummer. Welke Nederlandse band heeft dit nummer ook gecoverd?
1: Er is een Nederlandse band die ook zo heet.
0: Nee. Ik heb het over de album van de week.
1: Ja, welk?
0: Track, Midnight Special.
1: Zijn een heleboel mensen die hem gecoverd hebben. Maar welke Nederlandse band hem gecoverd heeft, dat durf ik dan weer niet te zeggen.
0: Nee, wacht even. Ik weet je, in mijn eigen programma kan ik nooit...
1: kiezen?
0: Kan ik nooit kiezen. Kunnen we dan niet, als het Nederlands is het dan, mogen we het dan niet achter elkaar draaien?
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Dan ga ik hem heel snel uit. Nou, dan ga ik hem. Jij komt hier dadelijk weer erbij zitten. Dus dan zie je hem

0: Meteen wat ik bedoel natuurlijk. Ja, ik kan een live uitvoering vinden. Daar staat nog geen kruisje achter, dus die hebben we nog niet gedraaid. Hij staat dan. Ja, gaan we ze allebei draaien.
1: Oké, okay, ja. Nou, ben benieuwd.
0: Dit item staat al in de playlist. Ach, nee.
1: Staat hij er al in?
0: Staat hij er al in? Of heb ik er nou dubbel erin gezet?
1: Ja. Het is al laat, hè? De technologie is ingewikkeld.
0: We hebben hem blijkbaar een keer gedaan.
1: Zullen we anders eerst gewoon de albumtrack draaien? En dat jij even verder zoekt naar de Nederlandse versie van het nummer?
0: Ja, nee, dat kan.
1: Dan heb jij wat meer tijd.
0: Dan heb ik wat meer tijd. Ik wil hem, dan wordt dit de uitzondering dat we toch een nummer twee keer gaan draaien. Hey, ik heb de Midnight Special voor je klaarstaan. Creedence Clearwater Revival.
2: This is one of those great old sing-along songs. Please don't. No, you can if you want, but ain't nothing to it.

0: Ja, we hadden allebei zin in Fortunate Son. Alleen de live uitvoering van dit album, wat het album van de week is, die hebben we al een keer gedraaid.
1: Ja, dat klopt.
0: En we hebben dan de stelregel, we draaien eigenlijk nooit de nummers twee keer.
1: Nee.
0: Maar als je dadelijk een keer hoort van, hé, dat nummer, dat hebben we al een keer gehoord. Bijvoorbeeld een live nummer kan wel op verschillende albums staan.
1: Dat klopt. En dan staat hij wel als twee verschillende nummers in de lijst.
0: Ja, daarom. Dus dat kan dan wel, bijvoorbeeld. Ja. En ik heb volgens mij ook al een keer zo zitten smokkelen. Dat ik dan, ik weet vast en zeker dat ik al zo een keer heb zitten smokkelen.
1: Maar, jouw kennen er zeker weten.
0: Ja, maar jij anders volgens mij ook wel, hoor.
1: Ja,
0: jij,
1: hoor. Ik heb er ook een handje van voor.
0: Ja, nee, maar dat is wat ik eerlijk... daar zijn we eerlijk mee. En, maar we hadden allebei zin in Fortunate Son. En gelukkig kwam ik nog een uitvoering van Pearl Jam tegen. En ik weet niet wat je wilt gaan zeggen, maar ik hoor je denken, die zou je nog wel een keer mee kunnen nemen de hele week. Heb ik gedaan. 2024.
1: Ja, ik ga dat niet eens meer zeggen.
0: Nee, maar ik
1: krijg altijd hetzelfde antwoord. Oh, dat heb ik al gedaan.
0: Ja, heb ik al. Nee, maar deze heb ik sowieso al een keer meegenomen. Er zijn heel veel versies van.
1: Ja, van de Midnight Special ook. Ja, die we hiervoor hadden. Ik weet niet of je die al een paar keer hebt meegenomen. Of een keer hebt meegenomen.
0: Ja, volgens mij ook. Want er is ook nog een oudere versie van. Een originele versie van.
1: Ja, het is ook al een heel oud nummer, de Midnight Special.
0: Want het is niet origineel van Creedence Clearwater Revival. Het is nog een oude nummer. Het soort bluesnummer is het.
1: Ja, dat klopt. Die komt uit 1923.
0: Ja, klopt. Ja, nee, dat klopt. Ben je al zover geweest bij de Family Guy dat ze in Vietnam zitten?
1: Nee.
0: Er is dan Family Guy, dan die speelt zich een beetje uit. Ja, die speelt zich in de jaren 70 af.
1: Hou je een beetje in met de spoilers, hè?
0: Ja, nee. En dat zit Fortunate Son ook in.
1: Ook.
0: Glenn Trackmeyer zit er klaar dat je dat nummer de hele tijd hoort. En dan zie je die helikopter, zie je. En dan hoor je de hele tijd Fortunate Son. Daar wordt hij dus ook helemaal gek van.
1: Maar er was ook een film of serie die dat onder zo'n. Onder de Vietnamoorlog heeft gezet.
0: Ja, want dat was volgens mij ook zo. Het is ook een nummer van tegen de Vietnamoorlog. Hè?
1: Ja, dat klopt. Maar volgens mij was er ook een serie. Was er niet dezelfde serie waar ook Paint It Black bij hoort?
0: Nee, maar Paint It Black, dat was van de Stones. En dat kan ik je dan vertellen. Misschien kunnen we die daar ook nog wel een keer live draaien. Onthoud.

0: al die gedachten. Ik was nog klein, ik was een klein kind. Het zat in Tour of Duty, zat dat. Painted Black. Daar begon die altijd mee. En op een gegeven moment kwamen de verzamelcd'tjes over. De muziek die je in Tour of Duty hoort. Oh, ja. En ik heb zoals mij de allereerste. En ik denk, ja, die ga ik kopen. Want dan heb ik Painted Black. Maar die stond er dan niet op. En nu weet ik dat dat door rechten komt. Maar toen wist ik dat dan nog niet. Maar Fortune, ja, het is echt gewoon een Vietnam nummer.
1: Ja, ik heb het eventjes heel snel.
0: Hij zit sowieso in Apocalypse Now.
1: Dat is hem, ja. Apocalypse Now. Die bedoel ik.
0: Maar dat is geen serie, hè?
1: Nee, dat is een film. En dat is ook... is dat de Vietnamoorlog?
0: Ja.
1: Nee, dan zat ik toch nog een beetje goed met mijn gedachten.
0: Het is de Vietnamoorlog. Het is de vader van Charlie Sheen die erin speelt. En je hebt ook volgens mij een Hotshot film.
1: Ja,
0: met Charlie Sheen is dat. En dan komen ze, want dan gaat hij ook de jungle in. En dan komen ze elkaar tegen, vader en zo. En dan zeggen ze, ik vond je goed in Platoon. Ik vond je goed in Apocalypse Now. Ik zeg Apocalypse, maar het is...
1: Apocalypse Now.
0: Ja. En heb je hem al eens gezien?
1: Ja, zeker.
0: Welke versie heb je gezien? Heb je ze allemaal gezien?
1: Ik heb alleen de lange versie gezien.
0: Ja, je hebt de lange versie. Hij is sowieso een hele lange film.
1: Ja. Maar dan de nog langere.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Ja, de director's cut is dat.
1: Die heb ik gezien.
0: Om het zo maar te zeggen. Ja, nee, maar ik vond hem. Weet je wat? Ik vind hem zo goed. Hè. Ik gewoon ook dat ze op een gegeven moment met die gozer gaan surfen. Ja. Is dat echt die surfen? Ja, kom mee. Wat ben je bang? Kom, gaan we surfen. En dan staan ze dus echt gewoon tussen die bommen te surfen. En dat hij dan ook zegt van ja, we moeten ze even angst aanjagen. En dan komen ze met het Rise of the Valkyrie.
1: Ja. Die spelen ze vanuit die helikopter af.
0: Ik vind hem echt wel goed. Misschien moet ik die film gaan kijken als ik ooit een keer met vliegtuig richting Vietnam ga. Ja, het is er wat in gedaan. Geheid. Hey, je weet immers dat het drukwerk was.
1: Ja, dat heb jij even verklapt. Schijn een lichtje op mij.
0: Dat klinkt dan zo. Ik vind dat stuk zo leuk, hè. You wake up in the morning. Je wordt wakker. De open ochtend. Oude moeder dekt de tafel. En dan heb je dat, ja. Hoe zeg je het? Je ziet al die dingen weer op tafel. Ja, nou ja, je weet het. Ja, je krijgt me daar een ruzie met een man van wie je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. Hoe verzin je dat? Maar we hebben hem al gedraaid, de live-uitvoering.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja, blijkbaar. Het systeem zegt dat.
1: En ja, we hebben al 42 afleveringen gehad natuurlijk. Ja, het is logisch dat hij erin zat.
0: En waarschijnlijk hebben we het toen ook gecombineerd met Midnight Special.
1: Ja, dat kan bijna daarom.
0: Maar ik had wel zin in drukwerk. Jij ook wel. Je loog tegen mij dan maar.

0: Maakt het keuze dadelijk wat makkelijker om een live album van de Rolling Stones te vinden. Want ja, ik vind Pain in Black eigenlijk altijd leuk. Maar dat is het nadeel van de Rolling Stones. Dit nummer spelen ze dus niet ieder concert of staat niet op ieder live album. En dan moet ik altijd. En dan denk ik, kijk, ik heb hier zin in. We zitten weer op 3 uur. En dan, ach, dit is zo moeilijk om een live album van de Stones uit te zoeken. Pain in Black staan op het album Flashpoint. Over de Stones gesproken. En ik ben lichtelijk jaloers op hem. Mijn broer die gaat naar Ron Wood. Ron Wood is een van de gitaristen van The Stones. Hij komt naar Paradiso. Daar heeft hij geen kaartjes voor gekregen. Want het zijn dus echt kleine optredens wat Ron Wood gaat doen. Mm-hmm. Mijn broer die gaat naar Keulen.
1: Keulen?
0: Keulen.
1: Okay.
0: Ja, hij heeft horen donderen.
1: Ja, nou ja.
0: En heb je zin in Ron Wood? Ga even kijken op de site van Ron Wood. Of Google even Ron Wood concerten. Dan vind je over waar hij nog optreedt. En wat ik had gezien was dat hij overal nog wel kaartjes had. Behalve de 2 concerten wat hij in Nederland gaf. Die waren heel snel uitverkocht.
1: Okay.
0: En het lijkt me ook wel heel erg intiem om Ron Wood te zien. Ik heb toen ik bij de Stones was. En dat was een paar jaar geleden in het Gelderdoom. Toen heb ik naar voren weten te lullen. Echt letterlijk en figuurlijk. En toen heb ik dus in de Diamond Circle gestaan. En ik heb, weet je, de afstand tussen ons is nu verder dan dat ik bij Ron Wood heb gestaan.
1: Zo.
0: Kan ik je vertellen. Ik stond er echt dicht op. Dat
1: ja,
0: was echt
1: Ron Wood is natuurlijk ook een stukje groter dan dat ik ben.
0: Nee.
1: Qua naam.
0: Ja, nee, dat ook. Ja, dat ook. Maar ik stond er zo dichtbij. Ja, het was wel heel gaaf. Het is alweer bijna 6 uur. Dat betekent dat het journaal van 6 uur eraan gaat komen. Dat wij dan snel terug zijn met het laatste uurtje. Ik heb dadelijk jazz klaarstaan. En ik vind het gewoon een heel leuk nummer. En hij gaat dadelijk ook wat humor gooien in het nummer. Maar dat gaan we dadelijk het volgende uur doen. Dat is weer een lekkere lange plaat. Voor nu gaan we eruit met
1: Rock the Casbah van The Clash.
0: Wat zeg jij net?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Je luistert naar Lang Leven Live met

Dan zullen ze je om. Dan is het misschien een misfit droom. Mea culpa, mea culpa, mea maxima.

0: Ah, ik heb Roy op het einde deden ze hem ook nog een keertje. I Will Survive.
1: Ja, dat klopt. En hij zei al good night. Want ja. Welkom bij het derde en laatste uurtje van Lang Leven Live.
0: Ja, ja, nou ja, welkom. Dank je.
1: Ja, jij zei het al. I Will Survive / It's a Sin van de Pet Shop Boys. En wie de vrouwelijke artiest is die meezingt, dat durf ik dan even niet
0: te zeggen. Hij gewoon met een hoog stemmetje.
1: Sorry?
0: Hij met een hoog stemmetje.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, nee, daarom. Hey, het volgende wat ik heb klaarstaan. The Look. Dat zegt me even helemaal niks.
1: Het is ook een cover. Roxette natuurlijk.
0: Ja, is het toch een cover? Ja, oké. Okay.
1: Ja. En die band, dat is een Duitse metalband.
0: Ja.
1: En die hebben dan allemaal populaire hits gecoverd met een beetje een metal rock-achtig.
0: Er was nog een metal drummer overleden.
1: Er was nog een metal drummer overleden?
0: Ja. Nee, ja.
1: Durf ik niet te zeggen.
0: Ja, nee, ik heb het tegengekomen. Ik denk, ja, het zal wel.
1: Oh.
0: Eentje van de trash dead metal. Oh, ja. Nou,
1: ja. Moeten we daar nog onderzoek naar doen?
0: Nee.
1: Misschien aan het eind van het jaar.
0: Dat ja, ik zal hem wel onthouden. Ja. Wat heb ik klaarstaan?
1: The Look van Lord of the Lost.

Das könnte lauter.

0: Was er volgens mij ook eentje van.
1: Ja, klopt helemaal. Son of a Preacher Man van Dusty Springfield.
0: Ja, dat blijft ook echt zo'n klassieker, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, dat klopt. Hey, ik ben het al een hele tijd aan het draaien en dan komen we niet erop. En nu denk ik, nou, dan gaan we een keer doen. We gaan namelijk naar Eddie Harris. Hij leefde van 1934 tot 1996 en was een invloedrijke jazzmuzikant. En vooral bekend om zijn innovatieve spel op de tenorsaxofoon. Waarbij hij onder meer de elektrische versterkte saxofoon introduceerde en heeft uitgevonden. Ik heb het nummer Eddie Hoe klaarstaan. En in het nummer speelt hij met zijn eigen bekendheid. Tenminste bekendheid. Iedereen kent wel Eddie, maar ze weten niet wie hij is.
1: Okay.
0: Vandaag Eddie Hoe. De tekst is een soort zelfspot waarbij hij opsomt wat hij allemaal heeft gedaan in zijn carrière. Maar laat horen hoe hij mensen hem verwarren met andere beroemde Eddies. En dat ga je dadelijk ook horen. Het nummer dient dus eigenlijk als een kosmische opsomming van zijn eigen prestaties, zoals zijn hit Exodus, zijn uitvindingen zoals The Return Pad en zijn bedrage aan de Jazz Fusion. Terwijl hij reageert op de vraag Eddie Hoe, Eddie Wie, die hij vaak te horen krijgt. Toen ik het nummer een paar weken geleden in mijn eigen programma draaide ik een andere versie van het nummer.
1: Maar nog wel van Eddie.
0: Ja, maar dat was een versie van 13 minuten.
1: Oh.
0: Daar zei de AI zei er ook bij van, in de plaats dat hij boos was, hè, dat hij zich miskend voelde, dat hij ondanks dat hij zo invloedrijk is, dat hij niet de erkenning kreeg, deed hij het dus met zelfspot.
1: Oh ja.
0: Snap je? Dus dat is echt een nummer met heel veel zelfspot. Jazz, bijna 10 minuten lang. Eddie Hoe, Eddie Harris.

0: Thank you.
1: Ja, ik vind het wel... Dan heb je humor. En ik vond vooral dat laatste stukje werkt alleen. Dat ze zei, ik zag je in de videoclip. Nee, daar zijn die man niet. Je speelt toch in films? Nee, daar zei die Murphy. Ja, Eddie Harris hoorde je. En Eddie Woo. En dat vind ik dan wel leuk. In de plaats dat je verbitterd bent. Dat je boos bent. Dat je bij jezelf denkt. Ach man, ik klaag ze allemaal aan. Maak je een komisch nummer. En dat heet dan Eddie Woo. Ja, we hebben nou een keer... Ik heb nou een keer iets nieuws gedaan. Een aftelklok gedaan. En we zijn nu naar het opnemen. Mm-hmm. Volgende week zitten we dan weer live. Dan kan ik precies zien hoe laat het is. Maar als het goed is, als je nu op de klok kijkt... dan zul je zien dat het precies 6:30 is. Echt, het scheelt misschien een handvol seconden.
2: Oké, ja, daar kunnen we niet heel moeilijk over doen.
1: Ik controleer het zondag wel even.
2: Ja,
1: als ik het niet vergeet natuurlijk.
2: Maar ja, op dit moment is het 9:55 bij ons, s'avonds.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus het verschil moet er zijn.
1: Ja, daarom. Maar het is weer tijd voor het album van de week. En gesproken, de 23 augustus. Hou er maar rekening mee dat we dit album dan helemaal gaan spelen. Want dan zijn we er allebei niet. Dan is een soort album special. En ja, ik kan nou zeggen, het is precies 6:30. Laatste trackje, Born on the Bayou.

0: Steely Dan met Reeling in the Ears.
1: Ja, ik heb nog een verhaal voor je klaarstaan. Ja, ik denk niet dat je het leuk gaat vinden. En ik zit even te kijken naar de tuin. Oh, daarna kan ik nou, twee nummers even. Mag jij volgende week ook weer nummers meenemen waarvan ik denk, laat maar zitten.
0: En andere,
1: maar dan moet je wel een nummer. We zitten toch. Ja, als je dan slim kan, pak je nummer voor 4 minuten. Dan haal ik het niet om te roken beneden. Dan moet ik verplicht luisteren. Alhoewel, we zijn volgende week live. Dan staat hij beneden ook aan. Dus dan ben ik ook verplicht om te luisteren.
0: Ja, dat schiet dan nog niet op.
1: Nee, maar dan staat hij beneden aan.
0: Oh ja.
1: Dus dan nu niet. Nu hebben we
0: opnemen. Dan kan ik ook een nummer van 13 minuten mee.
1: Ja, daarom staat hij beneden toch aan. Dan sta ik toch te luisteren. Ik had laatst nog een keer de documentaire, de film over hem gezien. We gaan namelijk naar de KLF. En dat staat voor die woorden staan voor Copyright Liberation Front. En dat was een invloedrijke en eigenzinnig Britse elektronisch duo dat eind jaren 80 en begin jaren 90 de muziekwereld op zijn kop zette. Het duo bestond uit Bill Drummond en Jimmy County. Wat hun zo uniek maakte was hun combinatie van commercieel succes en een anarchistische conceptuele kunstinstelling. Ze combineren de rave muziek met pop, rock elementen en samples en juichende massa's hits. Ze hebben onder andere Timmy Wynette van het stof afgehaald, maar dat nummer kon ik niet live vinden.
0: Ach.
1: En dat is een country zangeres. En ja, dit

Dat toen, zij scoorde op een gegeven moment dankzij de KLF in de jaren 90 weer een hit. De KLF was sterk beïnvloed door het situationalisme. Een filosofische stroming die de alledaagse werkelijkheid wil doorbreken met provocerende acties. En hun acties waren vaak bedoeld om de muziekindustrie uit te dagen. Onder de naam The Time Lords schreven ze een handleiding genaamd The Manual How to Have a Number One. How to have a number one, the easy way. Waarin ze stap voor stap uitlegden hoe je een nummer 1 hit kon scoren. Ze bewezen dat het werkte met de track Doctoring the TARDIS. Tijdens de Brit Award 1992 hadden ze een optreden met de metalband Extreme Noise Terror. Schoten ze met losse flodders het publiek in en gooiden ze na afloop een dode schaap op de rode loper. De mysterieuze exit. In 1991 waren ze de best verkopende single act ter wereld. Maar in 1992 besloten ze plotseling de muziekbusiness te verlaten. Als onderdeel van hun latere project The K Foundation verbrandden ze naar verluid 1 miljoen pond van hun eigen verdiende geld. Ze lieten vrijwel hun gehele muziekcatalogus uit de handel nemen, waardoor hun muziek jarenlang officieel onverkrijgbaar was. Hun nalatenschap is niet zozeer hun muziek alleen, maar de manier waarop ze de grenzen tussen serieuze kunst, popcultuur en anarchie lieten vervagen. Ze worden vandaag de dag nog steeds gezien als een van de meest fascinerende en ongrijpbare acts van de Britse muziekgeschiedenis. En dat zie je dan ook allemaal in die documentaire terug ophouden. Maar ook precies wat ze hier ook zeggen. En dat kwam in die documentaire uit. Ja, dan heb je nummer 1 het. Ze waren de best verkochte act. En op een gegeven moment hadden ze er genoeg van. En gewoon op de een op de dag gestopt. Dat geld verbrand. Nu zijn ze weer wat te vinden op de streamingdiensten. Ook niet meer met wat. En ik ben toch een kind van de jaren 80, van de jaren 90. Let's train to Trend Central. Dit is de KLF. This is what KLF is about.

0: Just stay where you are.
1: Duran Duran en hun versie van Evil Woman.
2: Ja, ik
3: I'm actually starting to enjoy this ghost shit.
2: Oh, dat hoort ook nog bij. Nou, dit was alweer het einde van het programma. Bedankt voor de gezellige 3 uur. Ik zie jou volgende week zondag. Dan zijn we echt live.
1: Ja, en woensdag zie je mij ook.
2: Dat is goed dus ook nog. Ik heb er nog eentje te gaan. Ik had eigenlijk van iemand anders de uitvoering klaarstaan. Maar ik vind deze uitvoering ook heel erg lekker. Ik vind dit is ook een beetje mijn motto aan het worden. That's life. Dat is leven. Het is wat het is. We gaan er een uitvoering van James Brown. Tot zondag.
0: Oh, can't get right. I guess I did the boogaloo, the funky Broadway. Good God. Sometimes I do the James Brown. But I want you to know. I got that feeling. I said I got that feeling. It ain't no sin, because I'm ratching with my friends. My friends. My friends. My friends. My friends.

0: ball. Got to roll myself up in a big ball. Get me a soul sister from over there now. Get me one from out here now. Try to get one from over there now. Got to have a good time. Oh yeah! Oh yeah! Hey! Hey!
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
4: Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Ja,

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Ruud Welgave, samenstelling en presentatie. En de openingsmars, dat was Symphonic Marches van François de Ridder, gespeeld door de Royal Band of the Belgian Guides. En het thema van deze uitzending is Spring is coming to the end. De lenteperiode is bijna voorbij. De vele composities met de titels gerelateerd aan de lente laten we achter ons liggen en beginnen binnenkort aan de playlist voor een muzikale zomerperiode. Het Havamera-uur is nu.

nu gevuld met muziek voor de maand juni. Zoals Rozen, het WK voetbal, Normandië en misschien een reistip. En we beginnen met The Bed of Roses, een hele bekende ballade van Bon Jovi. Hier gespeeld door muziekkapelle Brixen in Talen en de rockband Milestone.

Ja, en ik zei het al, spring is coming to the end. De tulpen, de narcissen en de krokussen zijn uit het straatbeeld verdwenen. En zo zachtjes aan komt de een na de andere rozenstruik in bloei. De tuinen en de parken die worden weer rijkelijk gevuld met die prachtige rozen. Daarom nu nog een titel over rozen op het repertoire. En u kunt die vast dan zeker mee zingen, want het is Red Roses for a Blue Lady van Syd Tepper en Roy Bennett, gespeeld door Norbert Reif en zijn muzikanten.

Meerdere componisten proberen ook wel eens op muzikale wijze de geluidjes van de dieren in de natuur na te bootsen. Zoals bijvoorbeeld de kanaries, de vogels, de leeuwen. Maar Luigi Di Casello die houdt het bij een kat en een hond. Cane e gatto, hier gespeeld door The Washington Winds.

Ja, de lenteperiode is eigenlijk nog geschikt om een bezoek te brengen aan historische steden en rondom de Middellandse Zee. Want de zomerperiode zijn de steden waar vaak veel en veel te heet. Ik neem u nu mee naar Portugal. En met de compositie Me Madonna Dias. En dat is gerelateerd aan gravin Me Madia Dona Dias. Zij was in de 10e eeuw de machtigste heerseres van het graafschap in Portugal. Ze liet destijds een klooster bouwen om de bewoners tegen plunderaars te beschermen. Dit klooster vormde de basis voor het beroemde kasteel van Gwe Marias, dat tegenwoordig wordt gezien als de wieg van Portugal. Er is geen specifieke officiële nationale feestdag die direct naar de historische gravin Me Madonna Dias vernoemd is. Wel speelt zij een centrale rol in de lokale Portugese tradities en evenementen. Zo is er ook de Fetas Galterianas. Dat is het grootste stadfeest van Gui Marias, de stad die zij stichten. Het vindt doorgaans plaats tussen eind juli en de eerste week van augustus. En tijdens dit historische evenement worden er vuurwerkshows gehouden op het Lago di Condesso Me Madonna. En er is ook een historische intocht waar haar figuur centraal staat. Dat is Dancas Nicolinas, dat is in december. Ook in deze bekende studententraditie is Me Madonna Dias een van de legendarische figuren die geëerd wordt in folklore. En Me Madonna Dias, dat is een compositie van Carlos Marques, gespeeld door Banda Amizade. Excuus voor mijn een beetje gerommel. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar luister nu naar Me Madonna Dias.

Ja. Oh, hij is in één keer afgelopen, zegt de technicus. Nou, juni is ook weer mooi, tenminste als het weer het toelaat, een mooie periode om weer aan de tuinparties te beginnen. En heeft u zelf geen tuin of geen zin in een tuinparty, dan kunt u natuurlijk ook altijd op zondagmiddag even naar het Oranjepark gaan in Apeldoorn, hè, waar elke zondagmiddag muziek speelt. Minimaal 2 of 3 bandjes. Neem maar eens een kijkje. Het repertoire wat ze aanbieden is zeer divers. Maar luister nu naar de Garden Party van Eitor Gunnmarsson, arrangement van El Bocchini, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Back to Normandy is een compositie van Fred Vogels, geschreven voor harmonieorkest ter gelegenheid van D-Day. Op D-Day, 6 juni 1944, begon de bevrijding van West-Europa op de stranden van Normandië. Een lange campagne door Europa volgde voordat de bevrijding voltooid was. Back to Normandy beschrijft de eerste uren van de landing met de beschietingen van de Duitse stellingen als een muzikaal hoogtepunt. Als inleiding ziet en hoort u de voorbereidingen voor de grootste campagne ooit. Bijzonder en uniek is het feit dat de muziek van Back to Normandy synchroon kan worden uitgevoerd met een film met origineel beeldmateriaal speciaal gemaakt voor deze compositie. Dit zal ongetwijfeld een extra beleving voor het publiek zijn. Tot nu toe waren dergelijke uitvoeringen uitsluitend voorbehouden aan professionele orkesten zoals George Fenton en Urt. Dit stuk is bijzonder geschikt voor harmonieorkesten die hun publiek dus iets bijzonders willen bieden en tegelijkertijd de bevrijders willen eren. De film om te oefenen voor het concert is te vinden op YouTube. Maatsoort en metronoom zijn zichtbaar hoorbaar. Ik laat u nu horen Back to Normandy van Fred Vogels. Arrangement is van Henk Ummels. En het wordt gespeeld door Banda de Musica de Fossa Herrera. En Fred Vogels heeft meer composities gemaakt gerelateerd aan de oorlog. Ook hele mooie fotoreportages. Kijk maar eens op zijn website Fred Vogels. Maar nu Back to Normandy. Ja, komt-ie?

Zoals bijvoorbeeld examens die goed afgelopen zijn van de schoolgaande jeugd. Of andere dingen. Of gewoon genieten van het mooie weer of een wandelingetje in het park. Vrogeland is van V. Boekhart. En hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel der Nederlandse Marine.

Ja, en de voetballiefhebbers zijn natuurlijk momenteel helemaal in hun sas. Want deze week beginnen de wereldkampioenen voetballen. En in Apeldoorn zag ik vanavond toen ik binnenreed dat al een hele rotonde oranje versierd was. En ja, wie weet wordt daar straks wel die hele mooie compositie gezongen van... We Are The Champions, gespeeld hier door de Midwest Winds onder leiding van Peter Kleine Schaars. We Are The Champions.

Nou, en als het nu echt slecht weer blijft, dan is een bezoekje aan de bioscoop natuurlijk ook een leuke ervaring. Vooral met kleine kinderen die daar misschien nog niet zoveel geweest zijn. Dan gaan we er nu uit met Pixar Movie Favorites. Arrangement is van Michel Brown, gespeeld door die Midwest Wins. En kijk op www.klankwijzer.nl/agenda en op polkafest.nl. Want dan weet u waar de muziek speelt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Ja,

worden. En dat zijn tevens de landen waar muziekstijlen van deze uitzending hun oorsprong hebben, zoals Böhmisch en Oberkreiner. Neem plaats in de touringcar en geniet onderweg van de mooie muziek. Mijn naam is Riet Welgave, samensteller en uw reisbegeleidster. We zijn dan ook begonnen met Ferienvaart. Uit het album Een halbes jaarhonderd van muziekverlaag Rondel. En we gaan verder met Dir mal in den Urlaub gehen van Ernst Mosch. En Ernst Mosch is geboren in Svoldau in Tsjechië. En de regio Egeland en de Bohemen. Toentertijd maakte het nog deel uit van Tsjechoslowakije, het huidige Tsjechië. En hij vertrok naar Duitsland en richtte in 1956 zijn kapel Ernst Mosch und die Originale Egelander Muzikanten op. En zijn muziek wordt ook veelvuldig gespeeld in blaasmuziek in die regio's van Midden-Europa. En het Midden-Europa, dan komen we nu is dus oorlog met die man in die oorlog kind.

Ja, en de muziek van Ernst Mosch is dus ook vooral in Midden-Europa heel erg bekend geworden. En daar kunnen we spreken van een Böhmisches Europa. Maar hier gespeeld door die Böhmerwaldkapel uit het Limburgse Schinnen.

Slowakije behoort tot een van die landen die de regio Midden-Europa voorstellen. Een geheel ingesloten land, omringd door Tsjechië, Polen, Oekraïne, Hongarije en Oostenrijk. De hoofdstad is Bratislava en het vormde tot 1993 samen met Tsjechië het Tsjechoslowakije. Hier de Slowakische mars, gespeeld door de Innsbrucker Böhmische.

We vervolgen met Hongarije. En even kijken. Ja, de Hongaria, gespeeld door politiemuziek Wien.

Ja, in Hongarije, dat is natuurlijk een smeltkroes voor traditionele volksmuziek, virtueuze zigeunersnaren en invloeden uit de romantiek. Wereldberoemde klassieke componisten als Franz Liszt en Béla Bartók legden de basis, terwijl moderne poprock en authentieke volk vandaag de dag nog steeds bloeien. En ook de traditionele Hongaarse muziek, zoals de skardas en de verbunkels, is ritmisch complex en bevat vaak melancholische melodieën. En ook de zigeunermuziek van hen is heel bekend. We volgen dadelijk met Warschau. Even kijken waar ik Warschau heb verstopt. Nee, ik kan het even niet vinden. Warschau, de Russen uit Warschau, dat komt uit Polen. En dat is ongelooflijk divers. Het varieert van klassieke componisten zoals Chopin en volksdansen tot levendige hedendaagse pop. En de Polonaise, de Mazurka, de Oberek en de Kabajak. Maar wij gaan laten horen Grüße aus Warschau van Quattro Poli.

De Tsjechische muziek kent een rijke geschiedenis met wereldberoemde componisten zoals Antonín Dvořák, Bedřich Smetana. Het land biedt daarnaast een levendige mix van traditionele volksmuziek, polka's en moderne popgenres. Beroemde componisten zoals Antonín Dvořák, bekend van de symfonie nummer 9 uit de Nieuwe Wereld. Bedřich Smetana schreef de bekende cyclus van symfonische gedichten Mávlast, Mijn Vaderland, en Leos Janáček, bekend van zijn expressieve opera zoals Geneva. De traditionele muziekinstrumenten voor blaasmuziek, vooral de Moravische blaasmuziek, is immens populair met opzwepende polka's en walsen en volksliederen zoals vaak begeleid door accordeons, violen en doedelzak. Herkenbaar aanbod aan traditionele albums. En heel bekend is natuurlijk de Prager Juwelen, vooral bekend bij de Bumsemerische muziek. En Prager Juwelen gaat gespeeld worden door de Wijnberg Muzikanten.

Ja, dan komen we bij het volgende land, Slovenië. Obokrajna muziek is ontstaan in Slovenië. De muziekstijl werd in 1953 ontwikkeld door de Sloveense muzikant en accordeonist Slavko Avsenik en zijn broer Wilco. Hoewel het genre vaak wordt geassocieerd met Oostenrijk en Beieren, Duitsland, is de naam Obokrajna afgeleid van het Duitse woord voor de Sloveense regio Korenčka, boven Corniola, de geboortestreek van de gebroeders Avsenik. Een traditionele Obokrajna-bezetting bestaat doorgaans uit 5 instrumenten: accordeon, trompet, klarinet, gitaar en bariton. Slovenië grenst aan Italië, Oostenrijk, Hongarije en Kroatië en heeft een kustlijn aan de Adriatische Zee. De hoofdstad is Ljubljana en de achtergrond. Vroeger was het onderdeel van Joegoslavië en is sinds 1991 onafhankelijk. We komen als Sloveniën dat spelen en zingen de Alpen-Obokrajna.

Ja, nu gaan we met onze touringkaartje naar de volgende vier landen die tot Midden-Europa behoren. Dat zijn Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein. En die vier landen die liggen allemaal rondom de Bodensee. Dus een belangrijk toeristisch plekje ook. Oerloop aan Bodensee is dan ook heel fijn. En oerloop aan Bodensee wordt hier gespeeld door een orkest van Siegfried Rundel en staat op hun album Urlaubsfreude.

Ja, en dan zijn we al aangekomen bij Duitsland. En Duitse muziek die laat zich niet in één hokje plaatsen. De bekendste stromingen zijn slager en volksmuziek, onlosmakelijk verbonden met après-ski en feesten. En de grote namen zijn Helene Fischer, Andrea Berg, DJ Ötzi en Heino. Rock en metal en pop en hip-hop. Maar vooral ook in de Alpenregio's, Beieren, Baden-Württemberg, etc. is ook vooral ook onze Böhmische muziek heel populair. Luister naar Duitsland, Deine Lieder, hier gespeeld door die Pilgramsreuter.

Ja, en zo hebben Oostenrijk en Zwitserland ook een speciale muziekstijl. Het is vooral een unieke mix van traditionele alpenklanken en moderne genres. En het staat wereldbekend om de authentieke volksmuziek met iconische alpenhoorn, jodelen, lentlermuziek, maar daarnaast ook poprock en de jazzscene. En Oostenrijk is ook het hart van de blaasmuziek van Midden-Europa. Daar vindt ook jaarlijks het allergrootste blaasmuziekfestival van de wereld plaats. Hè? In Oort in Kreis Woodstock, de blaasmuziek. Maar ook heel veel burgerkapellen en zo vind je daar altijd in Oostenrijk. Oerloop in Oostenrijk is dan ook extra fijn, want op elke dorpplaats of zo, daar kom je wel een keer een blaaskapel tegen. Oerloop in Oostenrijk, hier is beelder Michel Meijer en die blaasmuziekvrienden.

Ja, en onze touringcar die brengt ons nu naar hoog in de Zwitserse Alpen. Want hij heeft een burgermuziekverein, die heeft een mooi jubileum. En zij hebben als hoofdgast de Slavko Asunik en de originaal Oberkrena uitgenodigd. En die gaan dan ook spelen in Zwitserse Hoogland. Het komt van hun album Mit de Polka om die Welt.

Ja, en dan hebben we het laatste land van Middel-Europa op de lijst staan. En dat is Liechtenstein. Ja, en Liechtenstein is een beetje een mix van allerlei muziek. Maar vooral ook veel burgermuziekkapellen. Dus vergelijkbaar met onze harmonieën en marsmuziek en zo. Maar Ernst Mosch die gaat voor u spelen de Liechtensteiner Polka.

Nou, dan gaat onze touringcar langzaamaan op huis aan. Maar we geven eerst nog even schöne Urlaubsgrüße van Michel Kloosterman en zijn muzikanten.

Nou, dat was dus de oerlapspolka van Zuid-Tiroler Gaudi-muzikanten. En dan nu de beloofde schöne oerlapscruise van Michel Klosterman en muzikanten.

Ja, dan zit deze uitzending er alweer op. We gaan de eindtune inschakelen. En dan wensen wij u, mocht u op vakantie gaan, een hele fijne vakantie. Bent u nog op vakantie, dan een heel fijne dagen nog. En Amusante gaat niet op vakantie. Wij gaan gewoon door. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het inschakelen. En kijk op www.klankwijzer.nl en op www.polkafest.nl. Want dan weet u waar de concerten nog plaatsvinden. En voor nu een fijne week. Tot de volgende keer. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent verbonden met RTV Apeldoorn. En wel met Apeldoorn Klassiek. En we beginnen met een fluitconcert van Bach.

gaan naar Vivaldi. En wel naar Clara Stella e Scintillate. Het wordt gespeeld door het ensemble Arta.

luisteren zojuist naar de Russische pianist Alexander Kashpurin. En hij was afgelopen jaar nog in Apeldoorn. Daar gaf hij een concert. Nou, dat was heftig, kan ik u vertellen. Hij beukte er behoorlijk op los. Maar goed, het was toch wel leuk om zo'n jong talent te zien.

U luisterde zojuist naar Amira Willighagen, The Lord's Prayer. En zij doet dit met het koor van leden over de hele wereld. Dat zijn mensen die gewoon een koor hebben gevormd. Veel mensen ook uit Afrika. Ja, het is een prachtig lied, maar ook een prachtige compositie. En dan eventjes iets heel anders. We gaan naar Bella Bartok, de Romeinse volksmuziek.

U luisterde zojuist naar dansmuziek die Phoenix afgelopen najaar heeft gebruikt bij hun optreden. En dat was echt een geweldig evenement. We blijven even bij de dansen. En wel de Forgotten Dances, berceuse.

U luisterde zojuist naar Holland Solar, een fluitconcert in C. En hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van een uur klassieke muziek. We gaan op vakantie een paar weken. En dat betekent een herhaling van een paar weken. Ik wens u een hele plezierige zondag. En blijft u vooral luisteren, want na ons komt Onno met lichte muziek. En de laatste keren draaide hij zelfs 4 uur. Nou, dat is best wel een grote prestatie. Wij gaan eruit met Bach, de R on G strijkorkest in G. Nogmaals, een hele plezierige dag en mogelijk weken. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel.

0: in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Give Me The Night.

0: Bert en Lijn.
1: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje fijne muziek op de zondagavond om het weekend goed mee af te sluiten. Ja, en vanavond kan ik natuurlijk niet anders dan terug te blikken op het weekend North Sea Jazz. 50 jaar festival, het 20ste, 21ste jaar in Rotterdam. Dus ik heb geprobeerd een heel weekend... ja, in één uurtje hoogtepunten te proppen. En dat gaat natuurlijk weer niet lukken. En ik ga te veel vertellen. En ik heb weer te veel muziek. En, maar goed, we gaan een begin maken. En we beginnen gewoon op de vrijdag met Jalen Nagonda. De zanger die u net hoorde. Ja, die doet gewoon gouden tijden van Motown herleven. Ja, eigenlijk als je naar een optreden gaat van hem... dan herleef je alle oude Amerikaanse soul van de vorige eeuw. Hij doet denken aan... Marvin Gaye, Curtis Mayfield, maar ook de gevoeligheid van Prince. Het zit allemaal in zijn DNA. En ja.

Die ook op vrijdagavond in de Nijl stond, was John Batiste. Ja, hij was jarenlang de bandleider bij de Late Show van Stephen Colbert. Maar ja, hij zweeft muzikaal tussen gospel, soul, pop, blues, rock'n'roll. Vorig jaar heeft hij nog een album uitgebracht, Big Money. En daarin komen al die invloeden samen. Ja, deze Oscar-winnaar, moet je keuzes maken. Ik heb gekozen voor een oudje, Freedom.

Ja, John Batiste die doet het dus met zijn bandje voor Steve Colbert. Maar Questlove die doet het samen met zijn band The Roots voor The Tonight Show. Stay cool.

Die on this hill. Dat is een nummer van de Britse Shanna Spiro. Het komt van haar debuut-EP, dat begin vorig jaar uitkwam. Sink Now, Swim Later. Ja, ze heeft een warme, rokerige stem. Perfecte timing. Ja, en een dictie die je eigenlijk verwacht bij een jazzzangeres die het al 10 jaar doet. Maar deze dame is pas begin 20. En ja, heeft het zaal eigenlijk wel plat gespeeld.

Ja, wie ook uit de mottenballen getrokken werden voor de 50ste editie van North Sea Jazz waren niemand minder dan die Isley Brothers. En oh, wat fantastisch. Ik heb ze al eens eerder mogen zien. En ja, je kent die liedjes gewoon allemaal. Maar helaas, ze hebben een hele Europese tournee gecanceld. Dus kwamen ook niet op North Sea. Zijn daar nog last minute vervangen.

0: vervangen door De La Soul. Ja, ik had toch liever de Isley Brothers gezien. Dus die gaan we gewoon draaien met This Old Heart of Mine.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Attention is het nummer van Charlie Puth. En hij is in de Verenigde Staten al een sensatie. En hij komt nu voor het allereerst naar Rotterdam. Hij werd in 2011 bekend met een optreden bij de Ellen DeGeneres Show. En hij brak in 2015 internationaal door met onder andere het liedje Marvin Gaye. En dat was een duet met Meghan Trainor.

We gaan door met Marcus Miller. Ja, virtuose instrumentalist, invloedrijke, Grammy-winnende componist en producer. En hij werkte met grote sterren als Herbie Hancock, Luther Vandross. Maar ook had hij een sleutelrol in het jaren 80 werk van Miles Davis. En hij schreef mee en produceerde ook meerdere tracks van het iconische album Tutu. En ja, hij heeft nu een project, We Want Miles. En daarmee stond hij in de nauw. Samen met de andere muzikanten die trouwens allemaal met Miles hebben samengewerkt. We gaan luisteren naar Katambe. MUZIEK

Op zaterdag in de Congo, in de tent, u weet wel, stond Sila Su. En in 2009 was ze voor het eerst te zien op Noordzee. En daar maakte ze haar debuut. En volgens mij is ze sinds die keer echt al wel verschillende keren geweest. Komt uit België en op zaterdag stond ze met het vader-zoon duo The Gallants. Dus in de tent. Voor u, Crazy Vibes.

0: Nou, tot de laatste noot. Ja, ik kan niks anders zeggen dan wie jazz, funk, soul, dat allemaal mixt. En je weet dat goed te doen, ja, dan heb je muzikaal goud in handen volgens mij. Ja, in Incognito, de band uit Londen, weet dat al te doen sinds, wat is het, eind jaren 70. Ja, en ze stonden op zaterdag in de NL. En het volgende gaat u echt allemaal meezingen. Don't you worry about a thing.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

gaan iets heel anders. Dichen, dat is een liedje van Estrella Morenta Morente. En zij is inderdaad de dochter van de legendarische Andalusische zanger en flamingo-gitarist Enrique Morente. En samen al diverse albums opgenomen. Ze stond op zaterdagavond in de Amazon. Estrella Morenta.

ja, zo gaat dat dus. Op Noordzee, zo schiet je van links naar rechts over genre muziek. Ja, ik moet het toch ook even hebben over de volgende artiest, Burna Boy. Het was natuurlijk de vraag, komt hij wel, komt hij niet? Hij heeft al eens concertgangers lekker laten staan. Ja, toch moet ik even iets over hem vertellen hoor. Al in 2013 brak de Nigeriaanse rapper, zanger, producer internationaal door. En ja, met de rap sounds uit de clubs van Lagos. En daarna sleepte hij allerlei awards binnen. En inmiddels mix hij zijn Afro-fusion onverschrokken met hip-hop, reggae, afrobeat, rock en dancehall. Zijn laatste album, No Sign of Weakness, kwam uit in 2025. En ja, daar deden niet alleen Amerikaanse rappers mee, maar ook Mick Jagger en Stromae droegen hun staartje, of steentje bij. Last.

Authenticiteit is een versleten term in de muziekindustrie, zeggen ze wel. Maar Annie en de Coldwells, die op zondag in Congo stonden, ja, die hebben dat gewoon. Het is een echte familieband. Ze komen echt uit Mississippi. Ze zingen echt over hun leven. Annie met een indrukwekkende stem wordt dus begeleid door haar man Willie Joe Caldwell Sr. op gitaar. Zonen Willie Jr. speelt bas en Abdel drums. Dochters Deborah en Jessica samen met P-dochter Tony verzorgen de achtergrondvocalen. Ja, ze begonnen als een gospelband, maar dochter Deborah bracht meer wereldse invloeden in. En dan krijg je toch wel ijzersterke, super funky, real songs met hartverscheurende teksten. Nou, ga maar luisteren. I Made It.

Ja, dat was hem alweer. Dan vliegt zo'n uurtje voorbij. Ik kan natuurlijk nog veel meer willen draaien, maar misschien doe ik dat een volgende keer. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. Ik dank onze onvolprezen Theo natuurlijk voor de techniek. Heel fijn dat je er weer was. Ja, en we gaan ermee uit. Je hoort het al. Wij doen dat vanavond even als dat we op zondagavond in de Nijl hebben gedaan met Chic en My Forbidden Lover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven.

0: Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.